0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangekomen.

aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Berlijn.
1: Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in

mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden.

het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Ideaal. Wat jij wil horen. Wat jij wil horen.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken.

een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige

0: geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thuringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Britse 500 ponder die bij het archeologische onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond de boerderij van de familie Prins, die tijdens de aanval in 1945 compleet werd verwoest. De aanval maakte deel uit van operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag vernietigde, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf dit weekend niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen zijn vanaf zaterdagmiddag 12 uur dicht tot nader bericht. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel wordt ingesteld omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod af.

0: afgekondigd. Er mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Tijdens de werkzaamheden wordt het bouwterrein volledig afgesloten en bouwt het bedrijf tegelijkertijd aan baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Jarenlang was onduidelijk wat er met de baden zou gebeuren. Uiteindelijk onderzocht de gemeente renovatie, nieuwbouw en zelfs sluiting. De gemeenteraad besloot nieuwbouw van beide baden mogelijk te maken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met

0: Een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
7: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit.

0: We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Alweer bijna 9:50. Luisteraars, een hele bijzondere goedemorgen deze zondag 26 juli 2026. Een beetje grijze zondagmorgen, maar de muziek die fleurt ons allemaal weer op. En zeker deze twee uurtjes gouden groeven via de zenders van Radio Ideaal. We zijn bij u tot 11 uur deze morgen.

0: Alleen uitgebracht in onze mooie Achterhoek. Je hoorde dans- en showorkest Eldorado uit de jaren 80. Een spring over uw schaduw, Willem. En dat maakt meteen het einde aan het deel 1 Gouden Groeven voor deze zondagmorgen 26 juli. We zijn straks weer terug na de reclame en het nieuws van 10 uur. Onder andere dan het regio nieuws.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het Angewoon Weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Luisteraars, welkom terug in het tweede deel Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Een beetje grijze zondagmorgen, maar dat belooft deze week nog helemaal goed te komen wat betreft de zonneschijn. Misschien wel iets te goed. Straks in het tweede deel hebben we het regionieuws, maar nu eerst een verzoekje. Jeroen die is in de studio en die komt straks bij Rudy het volgende uur. Hij wil graag een plaatje horen van Mieke. Dit is natuurlijk de bekendste tegenwoordig. Hier is mijn engelbewaarder.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Nederlandse omwonenden krijgen geen specifieke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Kreis Borken heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet geen reden voor voorschriften die uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines pal aan de grens werd op 3 juli verleend. De vergunningsverlening geldt voor het Duits rechtssysteem als definitief, maar nog niet als onherroepelijk. De vergunning bevat meerdere voorwaarden om overlast te beperken. Zo moeten de windturbines 's nachts in een geluidgereduceerde stand draaien. 16 studenten en 3 docenten van het Graafschap College uit Doetinchem reizen dit najaar naar Gambia om daar scholen op te knappen en kinderen een betere leeromgeving te geven. Om deze bijzondere reis en de werkzaamheden mogelijk te maken, is de projectgroep nog op zoek naar bedrijven en particulieren die het initiatief financieel willen ondersteunen. De studenten die afreizen naar Gambia volgen verschillende technische opleidingen en zetten tijdens hun verblijf hun kennis en praktische vaardigheden in bij 3 bouw- en renovatieprojecten. Donaties worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en gereedschappen die daar worden gekocht. Sportstuif en ZZC20 zijn een samenwerking aangegaan en hiermee gaat Sportstuif Zelm van start op Sportpark de Pluimeskamp. De organisatie biedt buitenschoolse sportieve opvang. Bewegen en actief bezig zijn hebben hier een belangrijke plek. Zo is er een breed aanbod aan sportieve activiteiten, zoals trefbal, voetbal, hockey of het meedoen aan een stormbaanrace. Sportstuif verbreedt op deze manier het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de regio. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek. Gouden Groeven brengt je terug naar het gevoel van toen.

En terwijl Yvonne naar huis gaat, ga ik dadelijk ook naar huis. Dat wil zeggen dat ons programma Gouden Groeven voor deze zondag er weer op zit. Maar niet getreurd, luisteraars. De muziek die blijft natuurlijk de gehele dag op Radio Ideaal. En straks natuurlijk ons dialectprogramma Laat maar eens horen. En Rudy die staat al vol ongeduld achter mij. En veel plezier daarbij en ik dank u allen voor het luisteren naar deze uitzending Gouden Groeven. Volgende week zondagmorgen 9 uur stipt. Dan zijn er weer andere Gouden Groeven.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B.

0: Politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen?
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
9: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek.

Hoe toepasselijk kan het zijn? Zwoegen in de zee was dat van mooi werk. De meeste boeren hebben de stro al in de baal. En anders bent ze nog volop aan het zwoegen. Dit was een verzoek. Ging naar de Slangenburg. Zo, daar gaat-ie. Luisteraars, een goede morgen. Dit is uitzending 229. Het is zondag 26 juli 2026. Jaargang 5 van Lotmanseur. Hier vanuit de studio van Radio Ideaal. Live uit Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven bedankt maar weer. Altijd fijn die frisse deuntjes op de vroege zondagmorgen. Vandaag in de uitzending Renzo Boomkamp, muziek uit de regio, daar halen we van. Ook Theo Holterman van het aanhangerschap is weer. En Theo is niet alleen, hij heeft Erwin Nijhoff metgenomen. Ook heeft Theo nog een man metgenomen. En hij staat eigenlijk al heel lang bij mij op het bucketlist. Dus dan hal ik nog heel even geheim, dus blijf erbij. En vandaag op de thee moet ik zeggen, onze vaste lustra uit Seerdenberg, Jeroen. Jeroen wil even kijken wat ik allemaal op de zondagmorgen aan het uitspoken ben. Dat kan allemaal hier, hè? Want we hebben ook nog de platendeus bij ons. Een platendeus volop verzoekjes. Je kunt daar trouwens ook nog wat in doen, hè? Een verzoekje. Hey, pen en papier bij de hand. Schrijf dan even met dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Straks heb ik trouwens ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp. Dat is de deze week eentje op herhaling. En tenslotte, als ik er tenminste aan toekom, want ik ben een bomvol programma, zoals ik al zei, heb ik nog een paar uitgangstipjes. Een bot verzoekjes vandaag, maar eerst is de Spitfires. Heel mooi. Geet trouwens naar de Limes. Ik denk aan uw leven.

0: Uit de oude platen dus, een hele mooie van Marise de Bakker samen met de Boetners. Een hele mooie, ga alsjeblieft niet weg. Was trouwens op verzoek. En dan ging naar Zender. De eerste gast zit inmiddels bij ons aan de desk, Renzo Boomkamp. Hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Renzo, kan je eens even vertellen, wie is eigenlijk Renzo Boomkamp?
1: Renzo Boomkamp, 51 jaar, ik woon in Vassenveld. Ik zit hier. Ik maak al jarenlang voor mijn plezier muziek.
0: Ja.
1: Die schrijf ik zelf. En in noodgedwongen speel ik die ook zelf in en zing ik die ook zelf.
0: Okay.
1: En sinds 3 jaar zit ik op Spotify, YouTube, eigenlijk alle streamingsdiensten. Ik zit van achter mijn keukentafel, maak ik muziek. Ik kan een beetje zingen, een beetje gitaar spelen, een beetje mondharmonica spelen. En verder met behulp van spullen uit de computer, dus drums, bas, piano, orgel, maakt er een compleet liedje van.
0: Zo dan. Dus je maakt eigenlijk alles van het begin af aan tot het einde, maak je zelf?
1: Ja, ik ben songschrijver, opnametechnicus, producer, alles in één.
0: Mooi man. Maar ik zag inderdaad ik heb even een beetje zitten googlen en een beetje zitten kijken. Ik zag voorbij komen dat je ontzettend veel werk op iTunes hebt staan al.
1: Dat is eigenlijk 3 jaar geleden liet ik wat aan collega's horen. En collega stagiaire toen, nu collega Bridget Omloo, die zegt van, goh, die moet je op Spotify zetten.
0: Ja.
1: En ik zeg van, ben je toch wel gek? Het is puur voor eigen gebruik. En toen keek ik eens wat er ging kosten. En het bleek dat ik voor €22 per jaar onbeperkt liedjes kan uploaden. En dat is dus onder andere, wat ik zeg, Spotify, YouTube, maar ook iTunes en Amazon het algemeen. En ik zit volgens mij nu op 40 online streamingsdiensten wereldwijd.
0: Ja, precies. En hoe gaat dat dan? Kun je dan zien hoeveel mensen zeg maar naar jouw liedjes hebben geluisterd? Of,
1: Op Spotify kan ik dat sowieso ongeveer live zien. Er wordt dagelijks bijgewerkt. Maandelijks kreeg ik geld uitbetaald.
0: Kijk aan.
1: En nu klinkt dat heel veel, maar dat is 0,005 cent per stream. En de meeste liedjes is 10, hoger 10. Maar ik heb 1 liedje, Kortsep. Klein beetje een schunnig liedje, maar die slaat ik wel aan. En heb ik in totaal in de 3 jaar tijd €70 meer verdiend.
0: Kijk aan.
1: Ja, dat klinkt weinig, maar dat is... letterlijk €70 meer dan dat ik ooit gedacht had. Ja,
0: precies. Nou, en daar heeft een ander liedje heen toegestuurd. En dat heet Sneeuw.
1: Gesmolten sneeuw.
0: Gesmolten sneeuw, ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Het is een dialectliedje. Want ik schrijf zowel in het Nederlands als in het dialect. En ik heb nu 50 liedjes om uit te kiezen. En ik heb deze gekozen. Het is misschien niet het meest aansprekende liedje. Niet de beste tekst misschien. Maar het is wel het best opgenomen. En ik ben elke over dit liedje ben ik gewoon elke echt goed tevreden. Goed gezongen, goed gespeeld. Vind ik in ieder geval.
0: Ja.
1: En de tekst heb ik geschreven oorspronkelijk. Als bedoelde als de cover van The Last Time van de Rolling Stones. Maar ik heb nu volledig een eigen draai eraan gegeven. En ik hoop dat het aanslaat.
0: Hartstikke goed. Hey, en waar kunnen de mensen jou vinden? Facebook of zo? Je Facebookpagina of hoe?
1: Eigenlijk overal. Ik zit op Instagram, ik zit op Facebook, ik zit op TikTok. Ik breng ook, ik promote mezelf heel veel, moet ik ook wel zeggen. Ik heb ook live nummers uitgebracht. Ik speel zelf, ik treed niet live op. Ik ben echt niet goed genoeg om gewoon live op te treden. Wat ik zeg, ik speel beperkt gitaar, ik zing, zang is beperkt. Online ben ik echt goed te vinden onder Renzo Boomkamp.
0: Hartstikke goed. Hey, we gaan dat voorlopig promoten, Renzo. Het liedje zal ik vaker voorbij laten komen. Ik heb inderdaad deze ook gekozen. Bedankt voor je komst naar de studio en heel veel succes.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.

0: Ja, geweldig. De live versie van Hendrik Havenkamp was dat van de Heino's. En dat was een, ja... Eigenlijk stond dat wel een beetje op onze geheime gast eigenlijk... wat we dat zo'n beetje gehouden hebben. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudy. Hoi.
0: Wat heb je allemaal metgenomen vandaag? Vertel eens, Kiel.
1: Ja, hele delegatie eigenlijk. Ja. Ja.
0: Theo is natuurlijk van het aanhangerschap en de komende werken staan we volop in het teken van het Hurkersweekend.
1: Ja.
0: En dan neemt Theo gasten met, onder andere Erwin Nijhoff. Maar je hebt nog iemand meegenomen.
1: Ja, nou, hij kan zich beter zelf voorstellen. Het is spontaan gekomen eigenlijk.
0: Ja,
1: maar
0: een leuke verrassing was dat van de werk.
1: Dat dacht ik, hè? Ja.
0: Stel dus, eens even voor, wie ben je?
2: Ik ben Henk Wolters.
0: Henk Wolters.
2: Ja. Henk ik kom in de Korte Boekestraat in Hummelo.
0: Maar ze kennen ook beter als Hendrik Havenkamp.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is zo. De enige echte, die had, Theo had de enige echte metgenomen. Hendrik
2: Precies.
0: Havenkamp, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En het kaart van Hurkersweekend. Anderen kun je wel vragen, maar die denken toch al. Ja, ik heb helemaal geen tijd. Het je hebt tijd zat. Wat voor een dikke, dan moet ik toch ook. Niet maar gewoon tijd nemen.
0: Zo is dat, denk ik. Ja, nee, dat is helemaal geluk. Ja. Ik liet net nog aan Jeroen een filmpje zien van, dat is al jaren geleden.
2: Ja?
0: Van een kouwnoom, waar je met, op het podium liep, weet je wel, bij, met Benny en de Knuiten, met een bal heu in de nek. Geweldig, geweldig is dat. Dat is een heel oud filmpje was dat.
2: En dan
0: was
2: ook nog een hoge drukbaal, ook nog.
1: Hoge drukbaal.
2: Hoge drukbaal.
1: Mooi logo.
2: Je hebt middeldruk,
1: ja.
2: Lege drukbaal.
1: Ja.
2: Lege druk, die kun je op, die kun je met één hand beuren.
1: Ja.
2: Die moet heel licht.
1: Ja.
2: Maar je middeldruk, dat beurde je ook zo op.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik zei, doe maar een keer een hoge drukbaal. Een hele grote.
1: Goed geperste.
2: Ja. Maar dat ding kun je wel opstekken. Maar als je het verkeerd opstekt... Dan brek je de gabel kapot.
0: Ja.
2: Dus je moet hem zo pakken, dat je een vlak bij de iets aan zit, zeg maar. Aan de stel. Dan pak je hem door met de ene kant, met de handen. En de andere, halverwege, de stel.
0: De gabel.
2: Ja, de gabel.
1: De heuvelken.
2: Nou, en dan pak ik hem maar, stak hem erin. En
0: dan gaat het half podium hier. Helemaal geweldig. Ja, dat was het, ja. En van de wc-pot. Ik kreeg ook nog van iemand een reactie en dat ging over de wc-pot. Dat is verhaal verstaan.
2: Dat was een nummer dat heet Scheid aan O.
0: Oh.
2: Scheid. Scheid aan O. Dat is een nummer van... Weet je dat nog? Van een nummer van... Godverdikke, hoe heet dat nummer? Dat was een Engelstalig nummer. En dat is zo'n mooi nummer. Shame. Dat nummer.
0: Shame
2: on you. En dat is scheid aan op.
0: Ja, precies. Ja.
2: En ik een nummer zingen. Ik denk zo.
0: En dan lopen zo met een potbal.
2: Eerst komen met een grote scheidpotter. En denk wat ik dan doe. Ik doe de pet op. Doe ik nog een stuk spons eronder. Onder de pet. In de pet. Een spons. En dan zet ik een grote scheidpot op de kop.
0: Geweldig, ja. Ik heb dat filmpje gezien.
1: Zo liep je er rond.

0: Helemaal normaal.
1: Helemaal goed.
0: Hier daar.
1: Ja, ja. Of niet daar.
0: Ik zei, wat dacht je? Je had een plastic, hè? Ik zei, dat is een rechte, echte. Hij weegt 18 kilo. Hij had hem op de kop zitten. Dat snapte niet.
1: Ja, ja, geweldig.
0: Ja, hier, zet hem maar eens hier nog. Ja, ja, ja. Van de crew, van normaal. Ja. Hij zegt, hier, zet hem maar eens even hier nog.
1: Patu zeker, niet?
0: Ja, Patu. Ja. Patu zet hem.
2: Die was een meter kleiner in één keer.
0: Ik zei, waar, godver. Hij had 10 seconden op en had hem weer afgedoen. Ik zei, ja, zo'n sport krijg dat hij dat op heeft. En dan 4 minuten lang.
1: Geweldig,
0: ik zei, zolang het nummer duurt...
1: Loop geen met een pot te komen.
2: Ja,
1: ja, precies. Oh. Theo, even to the point. Want vorige week hadden wij een prijsvraag.
2: Klopt.
1: En daar hadden wij een winnaar, Ruud.
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, we hebben een winnaar. De naam ben ik even kwijt. Maar goed, hij weet ervan.
1: Oh, daar heb ik. Wacht even, daar heb ik.
2: Oh, Deppie. Ja.
0: Oh, heb je
1: dat? Ja, dat heb ik.
0: Ja.
1: Dat kan ik niet. Oh ja, Richard Jansen.
2: Richard Jansen, inderdaad.
1: Ja, en, dat is te gelukkig. Ja. Dat is te gelukkig.
0: Ik ken ook Richard Jansen.
1: Ja, dat zal de eigenste zijn.
0: Die speelt gitaar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, en Groming.
2: Het kan maar zo dezelfde zijn. Het kan maar zo dezelfde zijn.
1: Dat zal mooi zijn.
0: Ja.
2: Maar Richard die heeft, is net de gelukkige winnaar van 2 dagkaarten.
1: Ja. Oké.
2: Okay, maar we hadden zoiets van, ja, eigenlijk elke live-verzending hebben we dagkaarten en ook paspartout zelfs, te lossen weg te geven. Dus bij deze is eigenlijk, hebben we weer een prijsvraag van deze week.
1: Oh.
2: En die gaat Henk ons vertellen.
1: Laat maar eens horen dan.
2: Ja.
0: Hoe vaak heeft Normaal in 2025 opgetreden?
2: Kijk.
1: Hoe vaak?
0: Hoe vaak heeft Normaal in 2025 opgetreden?
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat dus dan kunnen ze weer opsturen, hè?
2: Precies.
1: Naar mijn mailadres. Ja. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl.
2: Ja.
1: Theo, van de werk doen we nog even bellen. Omtrent de komende werk, hè?
2: Ja, we doen we zeker.
1: Nog meer op de planning
2: in petto hebben.
1: Ik vind het hartstikke mooi dat Henk meegenomen hebt.
2: Ja,
1: Theo,
2: leuk, hè?
1: Bedankt.
2: Ja,
1: en straks hebben we nog...
2: Erwin Nijhoff.
1: Erwin Nijhoff, ja. Erwin kennen we van de... Jeroen kende hem van The Voice.
2: Nou ja.
1: Ja, dat zeggen van de werk tegen mij.
2: Ja, maar...
1: Dus Erwin...
2: Erwin is wijdverspreid bekend, hè?
1: Internationaal bekend.
2: Van internationaal.
1: The Voice. Van The Voice. Ja, ja, ja. Van The Voice. Dat zeggen van de werk tegen mij. Mooi, hè? Hé, we gaan een nummertje draaien van jouw keuze.
2: Ja.
1: Waar hij van de werk uitgezocht. Van
2: ik zit zelf te denken. Ik heb
1: weet je het ook niet meer?
0: Ik werd wel een hele goeie.
2: Ik werd nog goed volgens mij. Hè. Dat had ik.
0: Ik werd nog goed.
2: Ja.
1: Nee, dat was... ken ik ook.
2: Nee.
1: Wat doe je? Doe je wat?
2: Ja, dat
1: of
2: was
1: doe je niks?
2: Dat klopt.
0: Wat doe je?

0: de keuze van Theo Holteman van het aanhangerschap. Wat doen we wat of wat doen we niet? Dit was normaal.
1: Het weer in de regio.
0: Goed, ik heb vooral het weerbericht van zondag 26 juli 2026... naar een mooie zaterdag. Met zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden... hebben we vandaag een bewolkte nacht gehad met een temperatuur van rond

0: de 15 graden. Het wordt vandaag een wisselvallige dag met enkele buien, met een matige westenwind en een temperatuur van rond de 22 graden. In de avond koelt het nog verder af naar een graad of 17, maar zelfs nog een klein kans op een zonneke. Vanaf morgen weer meer zon en een stijgende temperatuurlijn. We gaan richting de 30 graden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Zometeen Erwin Nijhoff, maar eerst gaat hij verder met de schietschijf van onze collega Ben Nijkamp van Streektaal Radio. En dat is deze week eentje op herhaling, want Ben heeft metgelopen aan de Nimwegse Vierdaagse voor de 41ste keer. Een hele prestatie. Gefeliciteerd Ben. Dus deze week doen we er eentje op herhaling. Dat is de formatie Drok, een vierkoppige rock en lolband hier uit Twente, spelen in het Neder-Saksisch dialect. Dit is Voor ik het vergeet, de formatie Drok is deze week de schietschijf.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

Hij wist door de deur aan dringen, hij zei toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zei toen ook een moslim. En ik kreeg een rotschok. Hij had wel goed eens heen, dat wordt misschien niet weten. Drink was door de deur, mijn buurjongen heen. Of misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort lichter te blazen of een stak, maar wie iemand al wichter. Dood. Hard, goed, hard, hartstikke dood. Hij had wel goed eens heen. Hij had wel goed eens heen. Hij had wel goed eens heen. Hij heeft me goed gezien, al die titel naar je opgegooid. Hij heeft me goed gehoord, we

zijn of den Boeddha van die pad. Dat is een gevoel, een gelover als menig in en gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, die in de straat en die hoort niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat wat de negen Jezus. We willen al een fariseeërs. Ja, van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen, te lusten naar zijn verhaal.

0: Erwin Nijhoff was dat met zijn dialect zingen. Hij heeft wel goed gezien. Terwijl Hendrik Havenkamp, de enige echte, nog steeds hier in de studio zit met zijn rock en rollator.
1: En wat een mooi nummer.
0: Wat een mooi nummer, ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Erwin, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen. Yo.
0: Ja, de meeste mensen kennen we eigenlijk van wat zei ik nog net?
2: The Voice.
0: The Voice, ja. Je doet zei The Voice.
2: Ja.
0: Ja, maar vertel eerst eens even, wie is eigenlijk Erwin Nijhoff?
2: Wie ben ik? Dat vraag ik mijn hele leven lang al af, maar... kip en het ei. Nee, ik kom van een boerderij in de buurt van Dalfsen. Buurtschap Hessen heet dat, maar dat kent niemand. Maar in de buurt van Dalfsen. Ja. En daar ben ik eigenlijk geboren en getogen.
0: Ja.
2: Muziek gewoon maken. Ik zeg wel eens, ik ben wel geboren op een boerderij, maar ik was er niet voor in de wieg gelegd.
0: Ja, dat zag
2: maar,
0: zo, ja.
2: Maar mijn vader, dus ik ben met, ja, ja mooi opgegroeid, zeg maar. Mooie omgeving. En ik heb ook, ja...

0: hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, op een gegeven moment muziek gaan maken. Prodigal Sons heb je gehad, binnenkort trouwens een reunieconcert doen op 29 augustus in Ommen. Dus als je niks te doen hebt, met Jan Douwe Kroeske, die heeft ons omgepraat, zeg maar, om weer een reunieconcert te doen. En ik ben al jarenlang in de muziek eigenlijk, sinds professioneel, sinds begin jaren 90. En en tot en met nou eigenlijk. Ja, ik heb er 8 jaar op hier gewerkt, toen ging het wat minder. Maar,
1: ik zag wat, en ja. Dan moest je afwassen of zo.
0: Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja, in het bedrijfsrestaurant Biscania, Zwolle. Ja. Ik woon toen in Zwolle. muziek ging wat minder. En
1: toen kwam een delegatie om Scania's te kopen en toen moest jij even muziek maken?
0: Dat kreeg dan ook. Ik stond dan in die spoelkeuken. Nou, maar er was op een gegeven moment de hoge heer vanuit Scandinavië, die kwam voor een overleg. Een soort kerstbrunch was het. Nou, toen stond ik af te wassen. Erwin, zal je dan een paar kerstnummers willen spelen voor de hoge heren van Scania? Ik zei, dus eerst ben je aan het afwassen. Ja, Erwin, het is het moment. Aan, zeg maar, een speelpakje noem ik dat voor de grap. Maar een speelpakje aan, een paar kerstnummers gespeeld. Vervolgens mijn werkkleding weer aan en vervolgens stond ik de kerstbrunch weer af te wassen van de hoge.
1: Mooi verhaal.
0: En zo al gekke dingen mee te maken. Ja. Een pakket met kranten rond te brachten. Ja, op een gegeven moment breng je pakket rond met een interview van hemzelf, zeg maar. In de kraan, belachelijk, maar goed. Ja. best wat mee te maken, laat ik zo zeggen. Ja.
1: Een grillige carrière, zoals je dat zegt.
0: Ja, zeker wel. Ja,
1: en want je hebt ook naar Amerika geweest, want je hebt een album in Amerika opgenomen?
0: Ja, in Nashville rond 2000 heb ik dat opgenomen met Richard Dodd. En die heeft ook met Traveling Wilburys en met iedereen, alle groten wel gewerkt. En dus dat was natuurlijk, ik was helemaal fan van het album Steve Earle, I Feel Alright van Steve Earle. En ik was zo gek van dat geluid, dat ik dacht, ik wil graag met de man werken die hij daar opgenomen heeft. En zo hakt de mazzel in die titel. Warner was dat in dit geval. Warner Benelux, die had het geld ervoor over om te investeren om een duur album te maken. En, dus dat was mijn geluk. En dan mocht ik naar Nashville met allemaal Nashville muzikanten een album opnemen. Ja.
1: Geweldig. Tegenwoordig sta je in theater?
0: Ja, onder andere. Ik doe van alles. Maar ook onder andere theater. Ik heb een nieuw programma Singers and Songwriters. De zangers bent de songwriters nodig en andersom. En sommigen die combineert het. En daar ga ik een heel programma mee maken. Ook met nummers van de helden. Persoonlijke favorieten. Ja, wat onbekendere parels. Een paar nummers van mezelf ook. En dus daar ben ik nu mee bezig. Vanaf september gaan we beginnen. En najaar weer met Thijs Kempering nog weer wat doen.
1: Ja.
0: Daar doen kerstshow. De Muitense Kerst. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met een voorstelling. Dat heet Muiters. En een paar rondes met de draait. En toen hebben we vorig jaar voor het eerst een kerstshow gedaan. Want Thijs is helemaal fan van kerst.
1: Oh ja.
0: Dus toen hebben we een paar mooie nummers verzameld. Ik zeg tegen Thijs, ik zeg, het moet niet alleen maar gekkigheid weten. Niet alleen maar jingle bells. Maar ook een paar mooie, echt mooie muziek wel.
1: Ja.
0: En dus weer een programma maken. Met natuurlijk die gekkigheid ontkom je niet aan. Want Thijs is natuurlijk Thijs. Dus daar zou je op... Het Huikersweekend zou je dat wel merken, zeg maar. En de meesten kennen Thijs Kempering al lang natuurlijk. Maar,
1: ja, ik ken er nog meer die helemaal gek zijn van de kerst.
0: Ja, er zijn
1: er wel meer.
0: Okay.
1: Dus die vindt dat ook allemaal helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Hey, en je zei het al, op het Huikersweekend stoor je samen met Thijs Kempering.
0: Dat wordt dan niet de kerstshow in dit geval. Ja, die hebben onlangs wel op de Zwarte Cross gespeeld trouwens. Maar dat was de humor in de hoog. Met 34 graden in een zwetende tent om een kerstshow te brengen. Dus dat was wel een heel apart zweertje, zeg maar. Dat was vorige week, wat is te leden, zoiets, ja.
1: Ja.
0: Maar op de Huikersweek doen we het anders. Dan hebben we eigenlijk de roadtrip die als wij maken naar Schotland. En dan wordt het een andere Muitense voorstelling, laat ik zo zeggen.
1: Leuk man. Goed, ik ben nou eigenlijk wel heel benieuwd waar je zelf van. We hebben ook nog een liedje live spullen.
0: Ik dacht een beetje knipoog naar normaal natuurlijk. Hè. Huikersweekend zonder normaal, dat was natuurlijk... dat zal niet kunnen natuurlijk, maar... Normaal natuurlijk een prachtige nummer, Kisses Kill. Gebaseerd op, ja, toevallig heb ik een t-shirt van Chuck Berry aan.
2: We hadden dat Chuck Berry.
0: Chuck Berry. Ja, en ik ken dat nummer, aanvankelijk kende ik het van Elvis, The Promised Land. En later, Chuck Berry heeft geschreven. Goh, kom je dat nummer toch bekend voor? Ja. Oh ja, normaal, die had hem ook in de uitvoering van de Kisses Kill. Dus dit is, de, nou ja, Lokswing geënt op het origineel van...

0: Kistjes Keel.
1: Geweldig, man.
2: Hier is Rudy Buiting met Lord Marens Heuren voor Radio Ideaal.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Manseuren. Straks nog 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. Hij raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist.

0: mist. Hij was met zijn drie kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft twee mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De twee werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd twee keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Wow.

man, wat een gedoe hier in de studio. Allemaal achterhoekers. Rudy zit erbij en die probeert het een beetje onder controle te houden. Maar echt heel goed gelukt is het hem, geloof ik niet. En hij weet het zelf ook nog niet. Er is wel een foto gemaakt van het geheel. En wat leuk dat we Hendrik Havenkamp willen zien, hè? Ja, het is lang geleden, Hendrik. No. Vroeger mooi gein gemaakt, jongens. Ja. En dat is mee gelachen. Kan nog steeds natuurlijk, maar ik heb er vroeger...

0: Hey, hey, hey. Dat is een mooie plaat. Dat is een plaat van een jaar of 5 geleden alweer gezongen door Femke Hengeveld. En wat leuk is, ze zit hier gewoon in de studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Oh, laat ik de microfoon openzetten. Dat is makkelijk.
2: Kan je me... Ja, kijk.
0: Dat heb je hier met knopjes te maken. Die moet ik dan uitschuiven en indrukken. En maakt niet uit.
2: Maar een hele goede middag.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, onwijs leuk.
0: Ja, en waarom heb het 5 jaar geduurd? Nou ja, je hoeft niet alles te vertellen, denk ik. Maar...
2: In 2023 heb ik nog wel een plaat uitgebracht. Maar dat was een Duitse cover. Dat was Balans. Maar waarom het dan 3 jaar geduurd heeft? Nou, dat is eigenlijk in het heel kort te vertellen. Mijn man is heel erg ziek geweest. Dus daar heeft de focus op gelegen.
0: Corona kwam natuurlijk. Tante corona.
2: Ja, de corona kwam. Man ziek geweest. En mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Was echt wel onze steun en toeverlaat.
0: Ja.
2: Elk weekend voor de kinderen als wij weg waren.
0: Voor een artiest is het heel belangrijk dat er een goede...
2: Ja, maar mijn moeder was echt wel... Oma, steun en toeverlaat, ja. Alles, vriendin... Dus daar heb ik wel een zware kluif aan gehad. Wel een beetje door een diep dal heen gegaan. En daar lag gewoon meer de focus op mijn gezin en mijn thuissituatie en dat. En uiteindelijk wilde ik gewoon weer... laten we vooropstellen, ik heb altijd muziek... ik ben altijd wezen optreden, dat heb ik nooit laten liggen. Ik ben altijd door blijven gaan. Maar de muziek uitbrengen en het schrijven was gewoon even op een laag pitje.
0: Schrijven doe je zelf?
2: Ja, ik heb wel heel veel dingen die ik nog geschreven heb. Maar nog niet dit nummer wat we nu hebben uitgebracht. Het nieuwste nummer is niet door mij geschreven. Maar ik heb nog wel heel veel op de plank liggen waar ik heel graag wat mee doe.
0: Dat maak je me nu al helemaal niet schuldig.
2: Ja.
0: Het is nog maar het begin van de middag.
2: Ja. Dat is eigenlijk in het kort verteld waarom het zo lang geduurd heeft.
0: Ja, ik zit te denken en dan is het toch opmerkelijk. Vrouwen zeggen dan hele gezin gaat voor.
2: Ja.
0: En mannen die gaan gewoon verder.

0: Die hebben dat niet, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, ik ben wel verder gegaan in het feit van optreden. Want optreden heb ik nooit laten liggen. Ik weet nog dat ik mijn moeder overleed de vrijdag. En de zaterdag stond ik gewoon wel op het podium. Dus dat heb ik nooit, dat is nooit gestopt. Want dat is echt wel mijn drijfkracht. Mijn drijfveer om door te gaan in muziek. Maar het feit dat je de rust kan creëren voor jezelf om echt voor een nieuwe plaat te gaan. Ja, die rust had ik even niet.
0: Jij wordt wel heel veel gevraagd in achtergrondkoortjes en zo.
1: Ja, zeker. En dat heb ik allemaal, dat is allemaal doorgegaan.
0: Dat
1: alleen
0: zou ik zeggen. Dat
1: het voor mezelf,
0: laat
1: maar zeggen. Ja, het voor mezelf kiezen op dat moment om met de eigen nieuwe muziek uit te komen. Ja, dat was even op een laag pitje.
0: Nou ja, af en toe is dat...
1: Maar nu zijn we weer terug.
0: Ja, langzaam kan je dat weer opbouwen. En ja, op een gegeven moment ben je er weer en dan bang. En ja, ik kan je nu al vertellen hier aan de luisteraars allemaal. Jongens, want blijf luisteren. Want die nieuwe plaat die is zo geweldig. Maar die ga ik niet nu draaien. Want ik wil een beetje van je geschiedenis ook meenemen natuurlijk. En daarvoor heb ik uitgekozen nummer 9 van dat single. Wat ik gebrand heb, dat heet Jij Alleen.

0: Mooie, bijna breekbare, hoge stem van Femke Hengeveld. Prachtig. Is dat langer geleden?
1: Ja, Jij Alleen is echt uitgebracht in de coronatijd. Dat is in 2020 uitgebracht.
0: Ja.
1: En het nummer gaat eigenlijk over al je dierbaren, je lieve vrienden en familie die er onvoorwaardelijk voor je zijn en die ten alle tijde achter je zullen staan. En dus voor mij was het echt het nummer voor mijn gezin, Jij Alleen.
0: Waar we het net voor de plaat over hadden, dat was eigenlijk de goede keuze voor mij, omdat de platen wel helemaal bij hoorden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zo mag je het
1: zeggen. Ja. Alleen is echt voor je gezin en voor de mensen die achter je staan en om wie je geeft.
0: Hoe is het verder, Femke? Even vertellen, je komt uit Zevenaar.
1: Geboren.

0: en Zevenaar.
1: Geboren in de Liems. Ja. Toch, hè?
0: Klopt, ja. zeker. Ja. Familie is, komt allemaal uit de Achterhoek.
1: Het dus, is niet aan je te horen.
0: Dus, nee, hè? Nee, ja, ik ben natuurlijk... Kijk, ik ben in Zevenaar geboren en Duiven opgegroeid.
1: Uiteindelijk zijn twee hele verschillende dingen. Wederkijk,
0: ja, klopt, ervaring. Ja, klopt, ja. En, maar mijn familie komt eigenlijk allemaal uit Udiem, Wel, Doetinchem, Durkum. Ja, eigenlijk allemaal uit de Achterhoek. Maar aan mij is dat niet te horen. Maar als je mijn moeder zou horen praten, die praat alleen maar plat.
1: Dat en op een of andere manier heb ik in mijn hoofd zitten dat je uit Nijmegen komt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh. Nee, oorspronkelijk kom ik uit de Liemers. Ja. Ja. Ja.
1: En je bent gewoon in Arnhem?
0: En ik ben nu 17 jaar geleden gaan wonen in Arnhem. Ja,
1: en
0: ik heb mijn man leren kennen. En wij wonen een beetje... ik ben geen stadsmens, helemaal niet. Ik ben echt wel van het dorpsgevoel. En wij wonen in Schuitgraaf. En dat ligt tussen het centrum en Elst in.
1: Oké.
0: En meer tegen Elst aan.
1: Dat is een hele nieuwe wijk dan?
0: Ja, het is een nieuwere wijk van Arnhem. Ja, het is Arnhem-Zuid.
1: 17 jaar zeg je, maar eigenlijk is dat nieuw, ja.
0: Ja, dat is wel echt een nieuwe wijk. Ja, gewoon heel veel jonge gezinnen. Het voelt heel gemoedelijk. Het is een beetje klein dorps, voelt het eigenlijk wel. Ja.
1: Dat is ook wel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Een beetje, die gemoedelijkheid moet je
0: hebben
1: natuurlijk.
0: Ja, ik ben echt wel van het gemoedelijk hoor. Ja, ik ben echt wel van het Achterhoekse gezelligheid.
1: Kijk, dat hoort toch
0: ja,
1: ook zo?
0: Ja. Ja.
1: En hoe ben je aan het zingen gekomen?
0: Ik zing eigenlijk al van jongs af aan, al van kleins af aan. Als je eigenlijk filmpjes en video's ziet van vroeger, dan zie je me altijd met zo'n galm microfoon die je vroeger kon kopen. Met zo'n draadje aan de onderkant. Het is door mijn moeder eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn moeder deed altijd sketches op verjaardagen en zong altijd wel een beetje. En die vond het onwijs leuk, heeft nooit opgetreden, vond ze veel te eng. Maar vond het wel leuk om dat voor alle verjaardagen, familiefeesten te doen.
1: Tussen de schuifdeuren echt dus?
0: Tussen de schuifdeuren, ja. En altijd met Nederlandstalige lied en de piratenhits opgegroeid. Dus daar is het eigenlijk een beetje ontstaan, denk ik. En uiteindelijk een jaartje of 16 ben ik in het bandcircuit gekomen. Ja. Heb ik heel veel coverbandjes gedaan. Ik begonnen met een soulband. Daar
1: is één of twee van die bandjes?
0: Sold Out, daar ben ik ooit begonnen. Dat was echt een 12-koppige formatie was dat.
1: Ja.
0: Echt een soulband. En uiteindelijk heb ik bandjes gedaan zoals... mag de vraag in wat. Dat ben ik echt heel slecht om dat te houden.
1: Je doet toch ook zo'n goede soulband in de tijd? Ook groot met blazers en toestanden. Hoe heet het die dan toch ook weer?
0: Ik weet dat we met Sold Out zaten. Daar hebben we echt al veel grote dingen gedaan.
1: Ja.
0: Ook wel veel in de Liemers gespeeld. En
1: dat staat altijd
0: Arnhem
1: aan. Dat is zo'n sfeer.
0: Dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig. Ik heb best wel veel dingen gedaan. Ja.
1: Dus je concurreerde met Belinda Kinaar eigenlijk in de tijd. Die zat ook bij een band.
0: Ja, dat klopt. Want je hebt hier in de regio ook, daar speelden ze ook heel veel.
1: Ja.
0: En ik weet nog dat ik bij zo'n driekoppige formatie zat. Daar zat Michel Wolsink ook nog in.
1: Dat was 14 dagen geleden, 3 weken geleden nog hier.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, nou, ik met hem had ik dan een bandje samen met nog iemand. En dan waren wij, laten we zeggen, het voorprogramma van de band waar Belinda Kinnaar in zat.
1: Michel die zat in Part 2, toch? Heet het,
0: nee,
1: de band niet zo?
0: Ja. Nee,
1: maar dan praten we over lang.
0: Ja, dan gaan we opzoeken. Gaan we opzoeken.
1: Ik ken Michel sinds hij alleen ging. Nou.
0: Oh, echt waar? Oh nee, nee, daarvoor. Nee. Ja, ik ken hem van daarvoor nog.
1: Ja,
0: Trio XL heet het.
1: XL, ja.
0: Trio XL. En daar hebben we ook heel veel leuke dingen mee gedaan. Dus ja, dat...
1: Ik ga dadelijk Michel even voor je opzoeken. Maar eerst heb ik een andere plaat voor jou. Die heb je zelf aangevraagd. Miss Montreal.
0: Door de wind.
1: Ja, wat zeg jou dat?
0: Door de wind is wel een nummer echt voor ja, ik heb geen ouders meer. En daarvoor is het nummer dat voor ja, het gemis. Het gemis
1: dit is dat liedje wat in die reclame zit van...
0: Van het Dela, ja, dat klopt. Ja, maar het is gewoon een onwijs mooi nummer. Het gaat gewoon over het gemis en over iemand die je moet missen. Dus.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen... Met mijn hart op slot, ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Men ikke nøjes alleen.
1: Geweldig, hè? Miss Montreal. Sanne heet ze, eigenlijk. En dat mogen we nooit zeggen, maar dat doen we toch.
2: Dat doen we toch.
1: Want het is Radio Ideaal, joh. We hadden het, even Femke Hengeveld hier in de studio. We hadden het even over Michel Wolsink.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt samen met hem...
2: Ja, in het bandje Trio XL heette het bandje.
1: Trio
2: ja,
1: XL.
2: Ja. En dan gingen we eens, we hadden het nou achter de schermen. Dat horen natuurlijk de mensen niet. Maar dat deden we in Braamt. Gingen dan ook optreden op de kermis in Braamt. Ja. En dan hadden we natuurlijk de band waar Belinda Kinnaar in speelde. En dat was Trio XL. Ja, onwijs leuk. Ik heb wel echt in de bandcircuit mijn meters gemaakt. Overal gespeeld. En in de First Show Band gezongen. Dus dan ook de begeleidingsband van Frans Bauer toen destijds. Dus ook heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen gezien. Echt wel mijn meters gemaakt in de bandcircuit. En uiteindelijk dan in 2016 mijn eigen plaatje gaan uitbrengen. En de bandcircuit uitgestapt.
1: En heb ik goed geteld? 11?
2: Ja. Ja.
1: Dat heb ik ze allemaal.
2: Dat hebben ze allemaal, ja. Ja, dus ja, onwijs leuk. Onwijs
1: Want daarnaast
2: leuk.
1: Doe je ook nog background zingen?
2: Ja,
1: sportjes inspringen?
2: Klopt, ja. Ja. Ik doe wel eens wat radiospotjes heb ik gedaan.
1: Welke zouden we kunnen kennen?
2: Oh jee, mag. Ja, dat...
1: Allemaal in het verleden.
2: Nou, nadeel is, je krijgt gewoon een opdracht en daarmee ga je aan de slag.
1: En thuis werd je vergeten.
2: En ja, dat is het. Ja,
1: ja als de producer zegt, oké, we gaan naar huis, dan is het...
2: Nou ja, ja en ik vraag nooit... Ja, je vertelt de merknamen en zo wel bijvoorbeeld. Maar ten eerste mag je ze nooit noemen als ik ergens ben bijvoorbeeld. Want dan maak ik reclame.
1: Samen worstwezen, toen worden drie.
2: Precies. Nee, maar het is wel leuk om dat soort dingen gewoon te blijven doen. En het leuke vind ik ook nog wel dat je de achtergrondkoortjes van Wesley Bronkhorst gedaan. Ook voor Rutger van Barneveld nog was gedaan. Voor Jannes nog was gedaan. Al is het wel steeds minder geworden in de jaren.
1: Maar je komt die mensen nooit tegen natuurlijk.
2: Ja, jawel. Het was Jannes en Rutger laatst nog tegengekomen. En Jannes die kom ik ook tegen bij Westendorf en de Feestweek. Waar ik optreed. Want ik doe nu de derde jaar op rij Westendorf. Feestweek in Oostenrijk. Hartstikke leuk. En daar is Jannes ook altijd. Dus nee, ja, je komt elkaar toch wel her en der overal tegen hoor. Dat is wel heel erg leuk.
1: Allemaal goed. Ik heb eventjes een onderbreking. Eigenlijk was ik van plan om nog een liedje voor jou te draaien. Doe ik ook dadelijk absoluut.
2: Ja.
1: Maar we hadden het over Michel Wolsink. Die is 3 weken geleden hier geweest. Die heeft zo'n verschrikkelijk mooie plaat gemaakt. Die ik jammer genoeg nog te weinig op andere stations hoor. Maar ik wil hem toch even laten horen. Het heet De Geur van Jouw Oude Jas. Radio Idea. Dat is alleen deze niet. Hij springt weg. Dat is dan weer eventjes vervelend. Maar ik heb hem hier nog wel. Dus ik kan hem zo overzetten. En dan moet hij het doen als het goed is. Even kijken. Nou, hij kruist met de computer. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Dat weer. Jongen. Het leven is niet makkelijk op zondag. Eerlijk waar niet. Maar deze wel.

0: Jij leeft nog elke dag in mij.
1: Lisa Wolsing, de geur van jouw oude jas. Mooi verzongen. En we kwamen ook onmiddellijk aan het praten over dat onderwerp. Valt je dat op? Mooi is dat toch, hè?
2: Ja, ja. Dat,
1: we hebben brengt, het allemaal wel iets mee.
2: De tekst
1: het
2: brengt, heel veel, brengt heel veel emotie teweeg.
1: Ja, het bracht heel veel bij mij. En dat mag ook best wel met een liedje.
2: Zeker. Ik denk dat het wel de bedoeling is. Dat je muziek uitbrengt met een boodschap. Dan is het mooi als die boodschap ook echt uitkomt zoals het de bedoeling is, toch?
1: Ja. Ik weet nog, Gradame die maakte toen een liedje. En hij bracht het album bij me in de studio. En ik zet zomaar eigenlijk wat op. En dat ging over een vrouw die na de dood van haar echtgenoot eenzaam was geworden. Ik zie in haar ogen dat ze eenzaam is.
2: Ja.
1: En toen dacht ik aan mijn moeder.
2: Ah ja, ja, ja. Dat, ik, als, nou, het zijn allemaal mooie dingen die
1: aankomen.
2: Ik denk
1: eraan en ik krijg weer kippenvel.
2: Ja, ja, mooi is dat, hè?
1: Ja, dat, ja. Dat doet muziek met mensen. Ja. Dat mag ook wel. Heb jij dat ook, dat je dat dan extra oppakt? Of kom je echt alleen maar de zaal in 20
2: nee,
1: minuten?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Alles wat ik doe en zing, dat komt echt uit. Dat is uit emotie, uit energie, uit. Ik denk muziek is emotie. Hè. Muziek is geluk, is verdriet, is blijheid. Is alles wat je aan emotie eraan hangt. En ik zou het niet kunnen om dat zo uit leek gewoon te zingen. Ik doe alles uit emotie, uit. Vanuit mijn hart. Ja.
1: Maar hoe bepaal je, ja, normaal gesproken kom je een feestzaal in en dan wil je, waar zijn die handjes en dan daar gaan we.
2: Ja.
1: Maar hoe bepaal je

0: je wat moois kunt gaan doen?
1: Bijvoorbeeld van Door de Wind. Gisteravond stonden we Voorschoten. Hele plein vol met allemaal mensen die allemaal mee hebben gezongen vanaf de eerste seconde. En ik heb altijd één stuk in mijn set, dat is of tussen of aan het einde. Waarvan ik denk, oké, nu is het gewoon een moment van zoals Door de Wind. Ik heb gisteravond Door de Wind gegaan als laatste. En ik vind dat echt zo'n moment om even stil te staan, even de rust terug te brengen. En ik zing hem dan voor mijn overleden ouders.
0: Ja.
1: En dat is voor mij gewoon even een momentje van omhoog kijken. Van oké, bewustwording van waar je bent, waar je staat en waarvoor je het eigenlijk allemaal doet en gedaan hebt.
0: En voor het volk is het natuurlijk ook eventjes
1: en echt, een maar dat is zo rust. Mooi. Het is zo mooi dat mensen dan zo, dat het feestgedruis eventjes bij elkaar komt en dan meezingt. En even een moment voor rust voor hun ook. Maar wel, ze hebben allemaal met dat nummer meegezongen. En dat ging dat lichtje de lucht in.
0: Ach ja.
1: En dat is toch, ik krijg nog steeds kippenvel.
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon zo mooi dat het kan. En dat je dat met z'n allen kunt doen. Dat is geweldig.
0: We gaan naar een feestje toe.
1: Gaan we naar een feestje toe?
0: We gaan naar een feestje
1: toe.
0: Dat
1: vind ik heel leuk.
0: Want jij maakt feestjes tegenwoordig. Dat kan helemaal niet anders. Want de single die je gemaakt hebt, het heet niet alleen feestjes.
1: Het is een feestje.
0: Ja, absoluut.
1: Zeker.
0: Ik geef je een compliment, want ik zeg het niet vaak tegen mensen. Maar
1: nou,
0: dit is toch wel eentje die kan aanraden
1: leuk.
0: Aan iedereen.
1: Ja. Ja, gisteren heb ik hem... ik zing hem elk weekend nu, sinds die uit is natuurlijk. Ja, maar het is ook echt een feest om te zingen.
0: Ook
1: en de mensen gaan
0: net 3 weken hoor.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, sorry. Maar als je elk weekend op pad bent, dan lijkt het soms wel een eeuwigheid. Maar het is ook zo leuk dat de mensen het goed oppakken en er echt een feestje van maken tijdens dat nummer. En dat, onwijs leuk.
0: Maar het draagt het ook.
1: Ja.
0: Het draagt dat ook zo. Ik ga hem draaien.
1: We gaan hem draaien.

0: Feest.
1: We zijn net op tijd. Ja, dus kom, ja. We zijn druk met hele andere
0: dingen. Dat was feest. Laten we hem nog een keer draaien.
1: Oh, dat vind ik ook prima, want dat kan heel makkelijk. Als jij dat graag wil, dan doe ik dat hoor. Dat is helemaal niet zo'n geweldig punt. Femke Hengelveld in de studio. En ze zit hier om te vertellen over die single.
0: Ja.
1: En dan is dat iets wat je hebt gezegd tegen de schrijvers? Of komen ze ermee aan van Femke, we hebben een leuk liedje voor je?
0: Nou, ik zou je zeggen waar het eigenlijk begon.

0: Als we toch in de tijdlijn blijven praten. Dan in februari heb ik getekend bij Stef Eckel Music. Het label van Stef Eckel. En dat is eigenlijk naar aanleiding gekomen van... ik wist dat hij met een label zou komen. Daar hebben we ook over gepraat. We hebben elkaar echt best wel vaak gezien met optredens. En de laatste keer ook in Westendorf was hij daar ook de hele week. Onwijs leuk. En uiteindelijk hebben we gezegd van daarvoor al van... ja, misschien moeten we toch samen eens wat gaan doen. Of dat. Uiteindelijk om de tafel gegaan, even gekletst, kijken of er een klik was. Nou, de klik was er eigenlijk meteen al bij het eerste gesprek wat we hebben gevoerd. Dus ik zei, ik wil heel graag wel tekenen bij jouw label. Dat hebben we dus gedaan. Dus in februari getekend bij Stef Eckel Music. Gekeken van welke kant willen we op. Want ik heb altijd meer de popkant gekozen dan de volkse kant. Maar ik merkte met optredens dat ik gewoon onwijs leuk vond om meer de volkse kant op te gaan. Gaf me net wat meer energie.
1: Je hebt me ook zitten vertellen dat je in je jeugd heel veel naar piraten hebt.
0: Ja, dat is het. En van oudsher. Ja, van oudsher moeten luisteren, ja. Ook inderdaad heel veel Frank en Mirella. En zo ook heel veel in de tijd dat mijn vader nog de kroeg had in Zinnenberg.
1: Ja.
0: Dus altijd een Nederlandstalige volkse muziek opgegroeid. Dus ik wilde heel graag dat weer doorzetten. Maar wel met een twist van pop. Dus daarom de volkspop gegaan. Toen kwam Rutger Canes, een goede schrijver die ik al heel wat jaartjes kent. Met dit nummer. Ik zou eigenlijk namelijk eerst 17 juni uitkomen met Ik doe wat ik wil. Maar die heeft Sineke, die was mij net een weekje voor. Dus ik had alles al opgenomen. Alles was al klaar om uit te gaan. Toen hoorde ik Sineke voorbij komen op Instagram met een trailer van Ik doe wat ik wil. Dus toen kon ik niet meer natuurlijk uitkomen met het nummer Ik doe wat ik wil. En toen lag deze feestje als tweede single op de plank om uitgebracht te worden. En toen dacht ik, dan gaan we voor mijn eigen muziek. Dan gaan we voor een feestje.
1: Dit is absoluut een hele goede reden.
0: Ja.
1: Hele goede reden. Ik denk ook dat het... echt gaat aanslaan. Het heeft misschien nog even tijd nodig, maar...
0: Ja, maar we zijn pas 3 weken.
1: Collega's zijn ook allemaal enthousiast.
0: Ja,
1: dus,
0: ik hoor zoveel leuke reacties. En weet je, het is een feestje. Ik vier het feestje overal. Ik vind het leuk om een feestje te vieren. Het leven is één groot feest. Je moet er elke dag weer wat van maken, want morgen wordt je niet beloofd. Het leven is zo beperkelijk. Dus maak er gewoon elke dag wat van. En als je dat toch kan... en je kan het mooiste uit het leven halen en je kan met iedereen het feestje delen, dan is het toch geweldig om te doen.
1: Dat was de epiloog van vandaag. Fijn dat je dat. Hartstikke bedankt. We doen het gewoon nog een keer.
0: Dankjewel.

halen we ze toch vandaan, die mooie platen. De Vrijbuiters, die werden begeleid door Carola Gerritsen. Ook was een naam die je vergeten bent eigenlijk. Maar het nummer, dat zing je zo weer mee, hè, na al die jaren. Tranen van blijdschap, tranen van geluk. We hadden het er vanmiddag nog over met Femke. Ja, een beetje hetzelfde thema natuurlijk. En dan gaan we even lekker vakantiedromen hebben. Mag wel, hè. Mykonos van Katja.

Hatja Epstein. Ja, een Duitse plaat hoort er vandaag natuurlijk al bij. Zeker door een mooie dame zoals Katja natuurlijk. Mykonos, daar heeft ze over gezongen. Deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. De telefoon is weer open. De app is weer open. Je kunt weer appen als je een plaat wil aanvragen voor het komende uur. Ik zou het maar doen als ik jou was. 0314 377 970.

Sarah van Barneveld. We hadden het over zwoele zomernachten. En dat is een hele grote hit op dit moment. Brengt ons al in de richting van 1 uur. Een paar seconden nog, dan is het 1 uur. Ja. En ik ben na 1 uur natuurlijk nog terug met nog een uur vuur in de middag. En daarna is dat weer later in de middag. Maar dat is een ander mens. Ja.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer.

0: warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
0: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
0: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
0: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Vorden moet zijn.

mogelijkheid voor jou om een verzoekje aan te vragen. Ik heb er al eentje binnengekregen. Mensen die wachten dan eventjes. Hè, dat ik een gast in de studio heb. Het is niet elke week, maar als er dan eentje is, dan wachten we eventjes tot we uitgesproken zijn. Zeg maar, en dat waardeer ik zeer hoor.

Anita Behrens nog. Anita Behrens die had toen dat liedje met dat telefoonnummer. Heel lang geleden, echt een piratenplaat. Dat hebben ze weer uit de motteballen gehaald een tijdje terug. En nou heeft Anita ook een nieuwe plaat gemaakt. En die gaat over een bijzondere man. Wie is die man dan? Dat is Don.

Hebben we gezwaaid? Ja, we hebben gezwaaid. En ik had een mooie plaat aangekondigd van Anita Behrens. Maar dan heb je nog wel eens met die digitale deeltjes eten. Die zijn een beetje eigenwijs af en toe. En ja, daar kwam ze niet. Maar nou wel hoor. Anita Behrens met Don Juan. Don Juan.

leuke platen. Gezelligheid alom hier bij Radio Ideaal. En het hoort natuurlijk zo op een zondagmiddag. Want wij vinden het fijn. Wij vinden het fijn dat jij bij de radio bent. Wat een valse start deze man. Ja. Een valse start. Engelbert Humperdinck op de radio. Hele oude plaat. On the Wings of a Silver Bird.

The Wings of a Silver Bird. Mooi gezongen. Hij zingt nog steeds, heb ik me laten vertellen. Maar hij is wel wat ouder geworden. Hij is inmiddels 85 of zo. Engelbert Humperdinck. Ja, als Mick Jagger het mag, mag hij het ook. Dus dat maakt niet uit verder. Dit zijn de Palomas met hun nieuwe single.

Dat is wel lang geleden dat ze dat vroegen bij de benzinepomp. Hè. Mogen we de ramen even schoonmaken? Zal ik even de olie nakijken? Nee, dat is heel onderwets allemaal. Dat is tegenwoordig, mag je alles zelf doen en dat spaart geld. En dan wordt het toch weer de huurder. Radio Idea. Zo werkt het nou ene keer. Ja, kan je verder niks aan doen. Je kunt alleen maar hopen dat je een leuke

Dat is een liedje als je het in je hoofd hebt zitten, kan je het de hele dag zingen ook. Hè? Ik heb de hele nacht van jou gedacht en de hele dag gezongen. Ja, dat is hem eigenlijk, een van de grote hits van Arne Jansen. Een man die we niet mogen vergeten en blijven draaien. En zo hoort dat ook natuurlijk. Hè? Wat hebben we ook weer klaarstaan? Oh ja, heerlijk, van die. Te heet voor de nacht, zo heet het. Emily Wijker.

te heet voor de nacht. Ik heb van Emily Wijken nog nooit gehoord. En ik dacht, Emily, ik denk dat is een meisje, maar het klinkt toch als een jongen. Ja, ik zal het eens nagaan hoe dat allemaal in elkaar zit, want ik weet het niet. Net hadden we het over Arne Jansen. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Het is ook een van die hits van Arne. Maar dan gezongen door René Schuurmans. Dat is die blonde jongen.

0: als ze maar mooi zijn, dan zing je ze zo weer mee natuurlijk. Hè? Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Dat is een waarheid als een koe, daar mogen we best wel bij zeggen.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
2: Radio Idee.
0: Er wordt gevraagd om Jannes. Ja, zoek er zelf maar eentje uit. Draai er een voor alle luisteraars, wordt er dan gezegd. En ik heb deze uitgezocht. Die gaat over een mooie vrouw ook. Monica.

0: was een ander liedje over Monica, maar deze vond ik vrolijker, dus die heb ik maar gedaan. Eigenlijk Jan is op een speciaal verzoek gedraaid en natuurlijk.
1: Geen gezeur.
2: Lekker.
1: Dit is Willem van der Veur.
0: Andere verzoekplaten hebben we ook.

weken wel, ze worden aangevraagd en dan draaien we ze met veel liefde. Santa Lucia, bijna het uitgevoerd door de George Baker Selection. Yeah, Radio Ideaal. En wil de computer al klaarstaan voor het volgende liedje? Ik denk het wel, want wat zal het kunnen zijn? We gaan het uitproberen. De nieuwe van Jan Pichel? Jazeker wel. Ook al zo'n positieve plaat. Wat kan het leven toch mooi zijn?

0: Jan Biggel, hij klinkt heel anders dan op al die andere platen die hij gemaakt heeft. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel leuk. Wat kan het leven toch mooi zijn? Graag gedraaid bij Radio Ideaal. En dan eentje, ja, dat is een historische plaat, mag ik wel zeggen. Van Leo en Mia.
1: Als

0: elk moment weer ooievaars in de weilanden hier in de Achterhoek. Ja, waar verleden jaar ook zo mooi. Ik zag een weiland met 18 ooievaars erin. Op een gegeven moment sta je toch eventjes bestil, vind je niet? Nou goed, dat hebben we gedaan en we gaan verder met Boudewijn de Groot. Die heeft het over vlinders.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

plaat van Boudewijn de Grote. Een van die historische platen, mag ik wel zeggen. Eigenlijk, deze ging over de verdronken vlinder. En dan nog zo'n historische plaat. Uit over feestavonden heb. De havenzangers, die maakten altijd de boel en de sfeer goed los, hoor. Zeker met deze, want dat is de country dance.

Ah, lekker hè. Ja, ze doen het nog steeds. De havenzangers met Willem Mulder senior noemt hij zich tegenwoordig. En daar heeft hij gelijk in, want er is ook een junior. En er is nog ook een kleintje. En ja, je moet niet in de war komen natuurlijk met dat ding. Hè. Goedemiddag. Kun je voor mijn vriendin Steffi een Duitstalig nummer draaien van Frans Bauer? Of de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker? Het kan allebei natuurlijk, met de groeten van Juri. Nou, die Engelbewaarder die heb ik wel gehoord, maar Juri hoor, ja. En Frans Bauer is ook altijd leuk natuurlijk. Mooie Duitsstalige albums gemaakt. Was die in mijn hart niet zagen kan, dus zo heet een van die albums. En dit is een liedje wat daarop staat. Het heet Ich nehm den letzten Zug.

Dat was Frans Bauer gedaan, een speciaal verzoek. Speciaal voor Steffi, de vriendin van Juri. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Juri, ik heb het album bij me, dus je kunt volgende week nog een Duitse aanvragen. En dat mag natuurlijk allemaal, want we zijn een verzoekplatenprogramma. Ik heb hem vandaag weer eens teruggezien. Hendrik Haverkamp. Was leuk, hij was hier in de studio bij Rudy tussen 11 en 12 uur. Daarom sluit ik af met zijn grote hit natuurlijk. Uitgevoerd door het Normaal.

0: toe kan voor mijn verjaardag. Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door grenscontroles. Daardoor heb je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.

0: Efteling, Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het

0: gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Nederlandse omwonenden krijgen geen specifieke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Krijs Borken heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet geen reden voor voorschriften die uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines pal aan de grens werd op 3 juli verleend. De vergunningsverlening geldt voor het Duits rechtssysteem als definitief, maar nog niet als onherroepelijk. De vergunning bevat meerdere voorwaarden om overlast te beperken. Zo moeten de windturbines 's nachts in een geluidgereduceerde stand draaien. 16 studenten en 3 docenten van het Graafschap College uit Doetinchem reizen dit najaar naar Gambia om daar scholen op te knappen en kinderen een betere leeromgeving te geven. Om deze bijzondere reis en de werkzaamheden mogelijk te maken, is de projectgroep nog op zoek naar bedrijven en particulieren die het initiatief financieel willen ondersteunen. De studenten die afreizen naar Gambia volgen verschillende technische opleidingen en zetten tijdens hun verblijf hun kennis en praktische vaardigheden in bij 3 bouw- en renovatieprojecten. Donaties worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en gereedschappen die daar worden gekocht. Sportstuif en ZZC20 zijn een samenwerking aangegaan en hiermee gaat Sportstuif Zelm van start op Sportpark de Pluimeskamp. De organisatie biedt buitenschoolse sportieve opvang. Bewegen en actief bezig zijn hebben hier een belangrijke plek. Zo is er een breed aanbod aan sportieve activiteiten zoals trefbal, voetbal, hockey of het meedoen aan een stormbaanrace. Sportstuif verbreedt op deze manier het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de regio. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: elkaar. Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Oh, oh.
1: Wat jij wil horen.
2: Wat jij wil horen.
1: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen.

0: tentoonstelling en fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank, in slangen.

0: Tilburg bij Doetinchem.
1: Wilt u een topspeler van uw automaak? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Nederlandse omwonenden krijgen geen specifieke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Krijs Borken heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet geen reden voor voorschriften die uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines pal aan de grens werd op 3 juli verleend. De vergunningsverlening geldt voor het Duits rechtssysteem als definitief, maar nog niet als onherroepelijk. De vergunning bevat meerdere voorwaarden om overlast te beperken. Zo moeten de windturbines 's nachts in een geluidgereduceerde stand draaien. 16 studenten en 3 docenten van het Graafschap College uit Doetinchem reizen dit najaar naar Gambia om daar scholen op te knappen en kinderen een betere leeromgeving te geven. Om deze bijzondere reis en de werkzaamheden mogelijk te maken, is de projectgroep nog op zoek naar bedrijven en particulieren die het initiatief financieel willen ondersteunen. De studenten die afreizen naar Gambia volgen verschillende technische opleidingen en zetten tijdens hun verblijf hun kennis en praktische vaardigheden in bij 3 bouw- en renovatieprojecten. Donaties worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en gereedschappen die daar worden gekocht. Sportstuif en ZZC20 zijn een samenwerking aangegaan en hiermee gaat Sportstuif Zelm van start op Sportpark de Pluimeskamp. De organisatie biedt buitenschoolse sportieve opvang. Bewegen en actief bezig zijn hebben hier een belangrijke plek. Zo is er een breed aanbod aan sportieve activiteiten, zoals trefbal, voetbal, hockey of het meedoen aan een stormbaanrace. Sportstuif verbreedt op deze manier het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de regio. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein,

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks.

0: Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal

muziek van Enrique Iglesias en Farruko en Me Passé. Ook hoorde u nog muziek van Blondie en Vanessa Paradis. Straks rond 17:50 heb ik nog een heerlijke guilty pleasure uitgekozen voor deze zondag. En wat dat is, hoort u dan. Eerst gaan we terug naar de jaren 80 met Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

Deze prachtige en tijdloze klassieker van de Bee Gees, Jive Talking uit 1975, had ik uitgekozen vandaag als de guilty pleasure op deze helaas toch iets wat regenachtige zondagmiddag. Maar desalniettemin heerlijk om hier bij de swingende middag te draaien op Radio Ideaal. Voor de meeste mensen en eigenlijk ook de natuur was een beetje regen ook wel welkom. We gaan de laatste plaat van dit programma draaien en dat is Rob de Nijs en zijn plaat Blauwe Maandag. Daarmee gaat de klok richting het NOS-journaal van 6 uur en is het tijd voor Achterhoek Totaal hier op Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Op de zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit dan René Regeling de zondagavond af met Sterk Zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio. Rond 8:30, raad waar die staat. Ik wens u een hele fijne zondagavond en heel graag tot de volgende keer.

0: midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 26 juli, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Sulaiman over het opstarten van het G-team bij voetbalvereniging in Gaanderen. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

0: Zutphen heeft een openluchtmuseum en dat heet RV Eme, maar dat is maar bij weinig mensen bekend. En daarom gaan we eens van Bianca van Dalen horen wat RV Eme precies is. Goedenavond, Bianca.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is RV Eme precies?
1: RV Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum waar we laten zien hoe het leven tussen 400 en 900 na Christus was.
0: Ja, en hoe lang bestaat het al?
1: Het museum op zich bestaat nu ongeveer 10 jaar en de boerderijen staan er al 20 jaar.
0: Ja, je zegt de boerderijen, maar wat is er nog meer te zien en te doen?
1: Nee, we hebben twee boerderijen die zijn gebouwd op basis van reconstructies van opgravingen in Ooijehoek. En daar rondomheen hebben we nog wat enkele bijgebouwtjes waar we ook ambachten laten zien en ja, een bijenstal en ovens. Ja. Het is echt een beetje het boerenleven van ongeveer de 6e eeuw.
0: Ja, oh, dat is wel lang geleden, hè? Maar ja, Zutphen is natuurlijk een oude stad. Ja, Zutphen is een oude stad natuurlijk. Ja. En hoe komt het nou dat het zo weinig bekend is?
1: Nou ja, er is na corona is er een beetje allerlei tegenslagen geweest. En nou, sinds anderhalf jaar zijn we met een nieuw bestuur echt weer helemaal nieuw leven erin aan het blazen. En door de ontwikkelingen op de Kaardenboel gaat dat nu in een sneltreinvaart. Daar komen twee scholen, dus dan moeten wij helemaal zelfstandig worden. En dan kunnen we ook ons terrein verdubbelen qua oppervlakte.
0: Ja, misschien even voor de mensen die dat niet weten. Wat is de Kaardenboel?
1: En de Kaardenboel was een milieucentrum. En dat is in de jaren nooit echt goed van de grond gekomen. Dus dat is anderhalf jaar geleden opgeheven als stichting.
0: Ja.
1: En nu zijn ze dus aan het bekijken wat er allemaal mee moet gebeuren. En er zijn nu is de keuze gemaakt dat er twee scholen uit de buurt moeten komen. Die krijgen daar dan deels nieuwbouw. En dat maakt ruimte voor ons, want dan is er dus meer ruimte over. Hmm. Dat hoeft geen schoolplein te worden, al die oppervlakte.
0: Ja, jullie gaan dus wel uitbreiden, begrijp ik.
1: Ja, wij gaan verdubbelen.
0: Ja, en wat zijn de plannen daarvoor? Zijn die al bekend?
1: Ja, we zijn nu bezig met het realiseren van een intreegebouw. Want doordat we dus zelfstandig worden, hebben we dan ook geen toiletten en dat soort voorzieningen meer. Dus dat is wel essentieel. En omdat we dan meer terrein hebben, willen we daar ook meer gebouwtjes bij zetten. Waarschijnlijk binnenkort ook al een tufstenen kerkje, zoals die in Zutphen zou kunnen hebben gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn sporen van gevonden. En in de toekomst hopen we nog een hallahuis te kunnen bouwen.
0: Ja. Oh, er zijn nogal wat plannen dan.
1: Dus, de plannen zijn er genoeg.
0: Ja.
1: Alleen de financiën die moeten we dan natuurlijk ook nog bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn nu via Mede in Zutphen een campagne.
0: Ja, en wanneer? Ja.
1: Om naast de subsidies die we krijgen dat bij elkaar te krijgen.
0: Ja, en wanneer moet dat ongeveer gaan starten? Is dat al bekend?
1: Ja, we zijn nu begonnen met de campagne om de financiering bij elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En volgend jaar moet het gebouw er staan.
0: Ja, dus dan heb je nog wel even, maar het gaat wel erg snel allemaal, hè?
1: Ja, dat moet echt in snel

0: trein vaart, want dan gaat het hoofdgebouw leeg. Dus dan moet het klaar zijn.
1: Ja, nou, jullie organiseren ook het een en ander aan activiteiten. Wat zoal? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Ja, we zijn elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5. En dan zijn bezoekers welkom om het leven in de vroege middeleeuwen te kunnen zien. We zijn dan met allemaal vrijwilligers die zich als bewoners gedragen, allerlei ambachten aan het laten zien in het dagelijks leven van toen.
1: Mm-hmm.
0: En één keer in de maand ongeveer hebben we ook een wat groter openingsevenement waar we dan ook echt een thema aan hebben. Zoals in 8 en 9 augustus is het multiperiod. Dan zijn we echt vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog hebben we dan allerlei reenactors die dan laten zien hoe het leven in hun periode zou zijn.
1: Ja.
0: Dus dan trekken we de periode een keer wat breder. Maar normaal is het dus echt tussen 400 en 900. Dus we hebben wel eens iets rondom vikingen.
1: Ja.
0: We hebben laatst de vikingaanval van Zutphen gespeeld. In oktober hebben we nog een vikingmarkt.
1: Ja.
0: Zo proberen we het wel zoveel mogelijk rondom het tijdspad te laten zijn.
1: Ja.
0: Maar soms is wat anders ook wel leuk.
1: Ja, en het is ook leuk voor het hele gezin, denk ik, hè?
0: Ja, dat klopt. We zijn ook met aardig wat kinderen op het erf die zeg maar al als vrijwilliger bewoner rondlopen.
1: Mm-hmm.
0: En die laten dus ook zien hoe de kinderen zo'n beetje in die tijd ook wel deden. En het zijn ook allerlei ambachten die leuk zijn voor kinderen. Ze mogen ook vaak wel dingen uitproberen. En we hebben ook een smid en mensen die weven. Dus dat is allemaal te zien.
1: Ja, er is genoeg te doen in ieder geval bij jullie.
0: Ja.
1: En tot en met oktober zijn jullie elke zaterdag en zondag middag open. En iedereen kan gewoon komen. Hè? Je hoeft niet per se uit Zutphen te komen. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: En jullie hadden ook nog, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
0: Ja, iedereen is welkom. Ja, die informatie staat op de website.
1: Ja.
0: www.erven-emen.com. Dus daar kunnen mensen nalezen hoe dat mogelijk is. En anders via medeinzutphen.nl. Daar staat de campagne op voor het entreegebouw. En daar zijn ook donaties te doen.
1: Ja, dus iedereen die wat wil geven, die kan daar terecht.
0: Nou,
1: nog eventjes tot slot. Ja. Waar zitten jullie precies in Zutphen?
0: We zitten aan de Harenbergweg nummer 1.
1: De Harenbergweg nummer 1 in Zutphen.
0: Dus dat is best wel
1: een... Goed, Harenbergweg 1 in Zutphen. Daar mag iedereen op zaterdag en zondag tussen 12 en 5 uur naartoe gaan. Om eens te kijken hoe Zutphen heel lang geleden eruit zag. En gewoon eens meemaken hoe dat was. Goed, Bianca, dankjewel voor de uitleg. En veel succes en veel plezier.

Maar een prachtige tijdloze klassieker. Terug naar 1964 met Peter and Gordon and A World Without You. Daarvoor nog muziek van Buckus en ook hoorde u het gesprek van mijn collega Yvonne Hofman. We gaan straks naar het regio nieuws en weerman Gerard Vossels gaan ons alles vertellen over het weer van de komende dagen. Of we er nog een beetje regen bij krijgen of dat we toch straks weer een parasolletje nodig hebben. Maar eerst nog even muziek van Sean Mieu en It's Only Love.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Nederlandse omwonenden krijgen geen specifieke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Krijs Borken heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet geen reden voor voorschriften die uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines pal aan de grens werd op 3 juli verleend. De vergunningsverlening geldt voor het Duits rechtssysteem als definitief, maar nog niet als onherroepelijk. De vergunning bevat meerdere voorwaarden om overlast te beperken. Zo moeten de windturbines 's nachts in een geluidgereduceerde stand draaien. 16 studenten en 3 docenten van het Graafschap College uit Doetinchem reizen dit najaar naar Gambia om daar scholen op te knappen en kinderen een betere leeromgeving te geven. Om deze bijzondere reis en de werkzaamheden mogelijk te maken, is de projectgroep nog op zoek naar bedrijven en particulieren die het initiatief financieel willen ondersteunen. De studenten die afreizen naar Gambia volgen verschillende technische opleidingen en zetten tijdens hun verblijf hun kennis en praktische vaardigheden in bij 3 bouw- en renovatieprojecten. Donaties worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en gereedschappen die daar worden gekocht. Sportstuif en ZZC20 zijn een samenwerking aangegaan en hiermee gaat Sportstuif Zelm van start op Sportpark de Pluimeskamp. De organisatie biedt buitenschoolse sportieve opvang. Bewegen en actief bezig zijn hebben hier een belangrijke plek. Zo is er een breed aanbod aan sportieve activiteiten, zoals trefbal, voetbal, hockey of het meedoen aan een stormbaanrace. Sportstuif verbreedt op deze manier het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de regio. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een dag met wolkenvelden, maar ook af en toe wel wat zon. En er viel hier en daar een buitje. In de namiddag werden de buien wat actiever. En ook vanavond hebben we in eerste instantie nog met enkele buien te maken. De temperatuur liep voor die tijd nog op naar ruim 22 graden. Vanavond dan wordt het allemaal tijdelijk wat droger, maar komende nacht kan er weer een bui vallen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. En morgen vroeg hebben we ook te maken met een enkele bui. Verwachting is dat er maximaal tot 8 mm kan vallen vanaf van afgelopen middag. Want maandagmiddag is het droog, komt de zon er meer bij, wordt het 24 graden. En vanaf dinsdag dan gaan we weer richting de 30 graden, 29 tot 30 graden met redelijk wat zon erbij. En vanaf woensdag draait de wind weer helemaal om naar zuidelijke richtingen en komt warme lucht binnen. En dan hebben we weer een aantal dagen met tropische temperaturen.

0: temperaturen van 30 graden of hoger. Donderdag, vrijdag, dan hebben we maxima die oplopen naar 35 tot 36 graden. Want in het volgend weekend dan gaat de wind weer wat meer om naar westelijke richtingen. Wordt het wat minder warm, maar neemt de kans op een bui weer wat toe.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: Vanaf september start voetbalvereniging VVG 25 uit Gaanderen een nieuw G-team. En we gaan eens vragen aan Sulaiman wat dat precies inhoudt. Goedenavond Sulaiman. Sulaiman, welkom bij ons.
1: Goedenavond.
0: Ja, misschien kun je eerst iets vertellen over de voetbalvereniging VVG 25. Wat is het voor een club?
1: VVG 25 is een amateurvoetbalclub wat volgens mij op dit moment uitkomt in de tweede klasse. Ze zijn zojuist gepromoveerd. En ik heb daar in de jeugd gevoetbald tot en met de A. En daarna heb ik eigenlijk het contact verloren tot een half jaar terug.
0: Ja. En toen ben je bedacht een G-team op te gaan zetten?
1: Nee. Ik kwam een oud collega tegen van het vrijwilligerswerk. Die was inmiddels voorzitter geworden bij VVG Gaanderen. En die vroeg of ik zin had om jeugdcoördinator onder 19 te worden. Vanwege mijn achtergrond. Ik ben zelf een Gaanderenaar. En zodoende heb ik mij een aantal maal aangesloten bij de vergaderingen. En van het een kwam het ander.
0: Ja, en hoe ben je dan ertoe gekomen om een G

0: team op te gaan zetten?
1: Ik heb de afgelopen jaren vaak te maken gehad met mensen met een beperking. Zelf ook op dagbestedingen gewerkt waar mensen met een beperking kwamen. En ik haal heel veel voldoening uit het contact met ze. Ik heb zelf ook autisme, dus ik ben heel erg afhankelijk van communicatie. En realiseer me eigenlijk ook hoe belangrijk communicatie is voor deze doelgroep. En zodoende ontstond eigenlijk het idee, omdat het in Gaanderen nog niet was.
0: Het is helemaal nieuw.
1: Het is in Gaanderen is het helemaal nieuw, in ieder geval bij VVG wel, ja.
0: Ja, en wat is het G-team? Wat houdt het in?
1: Het G-team houdt in dat wij een team gaan starten voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Intentie is eigenlijk vanaf 15 jaar. Alleen ze hebben wel gezegd, het liefst sluiten we dus niemand uit. Dus het betekent dus vooral het eerste half jaar dat we één keer in de week gaan trainen om spelplezier te creëren, veilige omgeving en ze ook echt het gevoel geven dat de spelers erbij horen en dat ze gewoon volwaardig lid zijn van een club.
0: Ja, jij gaat zelf de trainingen doen, hè?
1: Ik ga zelf inderdaad de trainingen doen. Daarna zijn er nog een aantal aanmeldingen geweest van vrijwilligers die zich ook willen aansluiten. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers. En ik ga samen, in ieder geval de intentie is ook om de cursus te volgen bij de KNVB voor G-voetbal. En ik ga zeker op het veld staan, ja.
0: Ja, en zijn het nou speciale trainingen voor mensen met een beperking? Of is het hetzelfde als mensen zonder een beperking?
1: Het zijn zeker speciale trainingen. We gaan rekening houden natuurlijk met de beperking. We krijgen alle steun vanuit VVG 25. We krijgen extra trainingsruimte, dus een grotere veld dan de andere teams. En met de veldindeling houdt VVG rekening mee dat wij het liefst een prikkelarme omgeving hebben. Natuurlijk kan je niet alle prikkels wegwerken, maar in ieder geval voor zover mogelijk houdt VVG daar rekening mee. Dat betekent dus ook dat de trainingsdag, die zal medio augustus pas bekend worden, ook richting de nieuwe aanmeldingen, omdat we afhankelijk zijn van de veldindeling.
0: Ja, en zijn mensen met alle beperkingen mogelijk? Of dat denk ik daar wel, hè? Maakt niet uit wat voor een beperking iemand heeft.
1: Nee, in principe sluiten we echt niemand uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en gaan jullie het ook gemengd doen of jongens en meisjes apart?
1: De intentie is om het gemengd te doen. We zijn wel afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen en de kleedkamers. Mochten er te veel spelers zijn, hebben we natuurlijk meerdere kleedkamers nodig. Maar het begin zal zeker gemengd zijn.
0: Ja, en dat zal wel goed gaan?
1: We gaan ervan uit dat goed gaat. Het vraagt natuurlijk ook iets van de ouders of de verzorgers, zeker in het begin. Voor de trainers is het natuurlijk belangrijk dat zij de spelers individueel leren kennen. Je wil weten wat voor beperking iemand heeft en hoe je daarmee moet omgaan. Dus zeker de eerste 2 maanden verwacht ik wel van, in ieder geval daar hoop ik op, dat de ouders of de verzorgers ons in ieder geval in de training bij gaan staan.
0: Ja, en is het ook de bedoeling om een wedstrijd te gaan spelen?
1: Het eerste jaar zullen wij voornamelijk oefenwedstrijden spelen. Mm-hmm. Zodra we als team denken daar klaar voor te zijn. Het mooie is dat een aantal clubs zich ook al hebben aangemeld na het zien van de sociale post van ons. Wij gaan het eerste jaar vooral trainen, speelplezier en oefenwedstrijden. In seizoen 2, uiterlijk in seizoen 3, willen wij ook competitie spelen.
0: Ja, bestaat die al? Bestaat er een competitie voor G-teams?
1: Ja, er bestaan zeker competities. A-categorie, B-categorie en C-categorie. Voor ons zal het C-categorie zijn met als doel echt over 3 jaar een volwaardig G-team daar te hebben.
0: Ja, nou, dan hebben we weer een mooi sportteam erbij, hè?
1: Inderdaad, het zal zeker een verrijking zijn voor VVG, omdat het er nog niet is. Spelers uitgaande die wel aan G-voetbal doen, gaan op dit moment naar clubs buiten Gaanderen. En wij hadden zoiets van, hey, dit gaan we in Gaanderen ook mogelijk maken.
0: Ja, dat moet gewoon lukken, hè?
1: Dat gaat zeker lukken. We hebben er in ieder geval heel veel vertrouwen in. De reacties zijn super, dus het gaat helemaal goed komen.
0: Ja, zijn er al veel aanmeldingen? Want jullie maken het overal bekend.
1: Nou, we hebben het sinds vorige week bekendgemaakt. En ik weet dat er al een aantal aanmeldingen zijn voor zowel spelers als voor vrijwilligers. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die minimale aantal van 10 spelers gaan halen.
0: Ja, en als mensen nou denken van ik weet wel iemand die geïnteresseerd is, of misschien de persoon zelf.
1: Ja.
0: Wat moeten ze doen? Kunnen ze een keer komen kijken? Of hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, ze kunnen zich goed dan ook via de website van VVG 25 aanmelden. Ze kunnen contact opnemen met onze voorzitter Piet Karemaker. Ze hebben de mogelijkheid om het eerste maand in ieder geval hoe dan ook gratis mee.

0: te trainen, om te kijken of het wat voor ze is. Mm-hmm. Is het wat voor ze, dan rekenen we eigenlijk alleen het alleen trainen contributie. Mochten mensen ook die contributie niet kunnen ophoesten, dan valt het ook nog in ieder geval te compenseren of via de meedoenregeling, waar VVG ook lid van is. Dus ja, hoe dan ook, laat de financiën het absoluut niet in de weg staan om lid te worden bij VVG.
1: Ja, het zou dus eigenlijk voor iedereen met een beperking moeten kunnen.
0: Ja.
1: Ja, op wat voor manier dan ook. Ja.
0: Hoe dan ook.
1: Ja. En je zei al van vrijwilligers kunnen we ook nog wel gebruiken. Waar kunnen die zich melden?
0: Kunnen zich ook inderdaad aanmelden bij onze voorzitter. Dat is bij secretariaat@vvg25.nl.
1: Ja, en wat voor vrijwilligers moeten dat zijn? Trainers of ook nog andere?
0: Iedereen is welkom. We gaan medio augustus gaan we een datum plannen om even bij elkaar te komen en hoe we het vorm gaan geven. We willen natuurlijk wel naar vaste groep, vaste trainers voor de groep hebben, omdat voor deze doelgroep herkenbaarheid en vertrouwen heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Dus daarom heb ik het liefste natuurlijk niet te veel wisselingen in de trainers.
1: Nee, het is niet handig natuurlijk als ze elke keer een andere trainer hebben. Dat is voor de groep niet fijn.
0: Dat is voor de groep zeker niet gewenst, nee.
1: Nee, maar goed, jullie gaan in ieder geval proberen een G-team samen te stellen.
0: Ja.
1: Dat gaat helemaal lukken, want je zegt zelf, voetbal is veel meer dan een spelletje, dus voor iedereen eigenlijk. Maakt niet uit wie.
0: Nee, het is niet alleen voetbal. Ik denk dat sport echt voor iedereen heel belangrijk is. Zowel voor je gezondheid als voor je sociale contacten en je ontwikkeling. En fijn dat wij als VVG daar een steentje aan kunnen bijdragen.
1: Ja, nou als mensen meer willen weten over jullie, dan kunnen ze gewoon op de website terecht. vvg25.nl, daar is van alles te vinden. En ook over het nieuwe G-team wat gevormd gaat worden.
0: Klopt.
1: Goed, Suleiman, dankjewel voor je komst hier naartoe.
0: Jullie ook bedankt.
1: Heel veel succes met de opzet hiervan.

4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

En met Frans Duits en Senna komt Achterhoek Totaal van deze zondag alweer ten einde. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur is het tijd voor Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 kunt u luisteren naar Sterk Zondagswerk met René Regeling. En natuurlijk het belspel van de regio rond 8:30, raad waar die staat. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: assen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Duid maar weg.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangaan Weert.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht

0: en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van...

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk.

0: Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
0: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Tolwijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Tolwijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Tolwijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tony Christie samen met Albert West. En het nummer is getiteld I Did What I Did For Maria. En met deze Engelstalige plaat zijn we op deze zondagavond alweer toegekomen aan het programma Sterk Zondagswerk. En dit programma is er elke zondagavond tussen 8 en 10 uur. Mijn naam is René Regelink en samen met Linda gaan we om 8:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. Ik heb straks in het tweede uur rond 9:30 instrumentale muziek uitgezocht. En ook in dat tweede uur rond 9:15 zult u ons ideaal onze promotieplaat voor de komende week horen. En dat is ook weer muziek hier vlak uit de regio. Mocht u hem nog niet hebben gehoord, dan is het nog een verrassing wie dat gaat worden. Zondagavond altijd veel Nederlandstalige muziek gaan we ook vanavond zeker weer doen. Met de volgende plaat of single eigenlijk nemen we mee naar 1985.

Henk Benaar heeft hem in het Nederlands gezongen. Dit was, denk ik, het origineel van Andy Borg. Daarvoor muziek van Herman Lippikoff, Ik heb een hart. Chris en Willian en Duizenden dromen kwamen nog voorbij. In de eerste in het rijtje van vier was een single uit 1985. En wel van Jenny. En ze zong over die ogen van jou. De volgende is dialectmuziek. MUZIEK

Met een festival der Liebe beginnen we op deze zondagavond weer aan een nieuw spelletje. Raad waar die staat op Radio Ideaal. Maar natuurlijk ook op Ideaal Plus is dit te beluisteren. Linda zit vanavond bij de telefoon. Bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. En mocht u gaan bellen naar de studio van Ideaal, dan kunt u dus een waardebon winnen als u het juiste antwoord geeft. En die wordt vanavond beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem.

krijgt van mij de eerste aanwijzing en dat is de volgende. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. Dus niet iedereen is van mij gecharmeerd. Goed, u belt me naar de studio 03 14 377 970.

0: Goedenavond, ideaal.
1: Ja, met Gert, nee.
0: Mooi.
1: Mooi, bunnen wuulen.
0: Nee, wuulen bunnen niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Yo. Ja, voor degenen die niet weten wat wuulen zijn, in het Nederlands zijn dat mollen. Aldrina, kijk me aan van waar heeft hij het over? Nou, hij heeft het over mollen. En inderdaad, daar ben ik ook niet zo heel erg van gecharmeerd. Maar goed, ja, die diertjes zijn er nu eenmaal. Volgende beller, ideaal, goedenavond.
2: Christine.
0: Mooi.
2: Hallo. Een barbecue?
0: Een barbecue, ook een leuk antwoord, maar is er niet. Hé, hey, dankjewel Christine.
2: Yo.
0: Ja, tot zo weer. Yo. Dus ik zal u nog een keer de eerste aanwijzing geven. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. U kunt bellen met de studio van Ideaal als u die waardebon wilt winnen. En wie wil dat nou niet? U belt maar 0314 377 970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Mooi.
1: Is het een... ben het...
0: Nee, Gert, zullen het niet. Hé, hey, dank je. Hoi. We gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Nee, grote vriend met Bas.
0: Hé, hey Bas, goedenavond.
3: Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed. Met O.
3: Goed zo. Ik denk dat ik het ben.
0: Nou, laat
3: een kagel. Een open haard.
0: Een open haard. Nee, is niet het antwoord, Bas.
3: Verdomme, nog verder puzzelen.
0: Ja, helemaal goed. Puzzel ze samen door. Joe. Nou, en met dat antwoord van Bas en een open haard zou de tweede aanwijzing ook heel goed hebben gepast. Maar dat is de volgende. Ik kan gevaarlijk zijn. Dus ik kan gevaarlijk zijn is de tweede aanwijzing.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey René, goedenavond, met Frank.
0: Hey Frank, goedenavond.
1: Hey. René, het is een barbecue.
0: Een barbecue? Is het niet, Frank? We zoeken wat anders. Ja? Hey, okay, dank je. Hey, tot zo weer. Hoi. En dan gaan we meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Zit ik al in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending, mevrouw Van Leusden.
2: Goedenavond, ik wil zeggen mijn schoonmoeder.
0: Nee, is het ook niet. Zoeken we ook niet. Oh. Goed, dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Stan.
0: Stan, zeg het eens.
3: Ik denk dat het vuurwerk is.
0: Vuurwerk is ook niet het antwoord, Stan.
3: Hey, helaas.
0: Dank je. Yo, hey. Yo, ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, René, met Benny.
0: Mooi, Benny.
4: Ik dacht aan onweer.
0: Nee, zoeken we ook niet, Benny. Nee.
4: Oké, we zoeken wel.
0: Yo, yo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Daniel.
0: Hoi, Daniel.
5: Ik dacht aan de aansteker.
0: Zoeken we ook niet, een aansteker. Hé, hey, dankjewel. Hey, bedankt voor bellen. Yo, hoi. Goed, volgende beller. En die is er nog niet. We gaan even een stukje muziek. Linda die zegt dat hij op één zit. Nou, gaan we proberen. Ideaal, goedenavond.
6: Ik ga aan een vogelspin te denken.
0: Een vogelspin, ja. Daar kan ik me bij voorstellen bij die aanwijzing. Maar ik heb het niet op papier staan, dus we zoeken wat anders.
6: Hé,
0: hey, jou bedankt. Yo, hoi. Ideaal, ja, goedenavond. Gert, goedenavond.
7: Is het een vuurkorf?
0: Een vuurkorf? Ook nog niet, Gert. Het is toch weer wat anders wat we zoeken. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
8: Hi, goedenavond. Met
0: Irene. Hoi.
8: Ik zeg de Belastingdienst.
0: De Belastingdienst, ja, die kan misschien ook wel gevaarlijk zijn. Maar het is niet het antwoord wat we zoeken. Ja, dankjewel voor bellen. Joeroe. Goed, ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, Wiegerink is het vuurwerk.
0: Vuurwerk zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Met René, goedenavond.
10: Met Leo.
0: Hoi.
10: Is het olie?
0: Olie, ook nog niet. Hey, okay. Dankjewel. Joei. Goed, ik zal u de eerste twee aanwijzingen nog een keer noemen. De eerste is, niet iedereen is van mij gecharmeerd. En de tweede is, ik kan gevaarlijk zijn. U belt maar 0314 377 970.

0: Goedenavond, Bas. Bas, daar ben je?
1: Nee,
0: ja.
1: Hoe weet je dat ik dat ben?
0: dat werkt gewoon.
1: Oh, sorry, wat knap. Ik denk dat er stroom is.
0: Stroom is toch niet, Bas?
1: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Hoi. Goedenavond, Ideaal. Goedenavond, met Ideaal.
2: Christine.
0: Dag, Christine.
2: Ik dacht wel van een lampion.
0: Lampion, ook een mooi antwoord, maar ook niets.
2: Maar je moet ook aanstekende los op
0: Ja, ik snap het wat je bedoelt, maar is niets.
2: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel, Jeroen. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hi.
3: Is een aansteker vanwege al die branden?
0: Ja, nee, zoeken we ook niets. Nee.
3: Oké.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, nee, maar ben je nog een keer.
0: Mooi,
4: ik dacht van een luchtballon.
0: Een luchtballon, ook nog niet.
4: Oké, we zoeken wel.
0: Prima, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, met Irene.
0: Dag Irene. Zeg maar.
5: Ik zeg een politiehond.
0: Een politiehond, ook nog niet. Hey, bedankt voor bellen. Dag Irene, Jodo. Ideaal, goedenavond.
6: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
6: Ik dacht een barbecue.
0: Een barbecue, ook niet. Nee, hey, dankjewel. Jojo, Theo. Goed, de eerste twee aanwijzingen zijn... Niet iedereen is van mij gecharmeerd. De tweede, ik kan gevaarlijk zijn. En de derde, ik ben er voor verschillende doelen. Dus ik ben er voor verschillende doelen. Oh, en daar gaat bij mij iets mis. En ik krijg van Linda meteen weer een teken volgende beller. Ideaal, goedenavond.
7: Hey René, Frank.
0: Dag Frank, hoi. Hey.
7: Volgens mij ben ik insecten.
0: Insecten? Nee, ze zijn het ook niet, Frank. Hey, bedankt voor bellen. Hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond met Arjan. Ik ben eruit, het is Wout Weghorst.
0: Nee, ook niet.
7: Nou, dat kan toch niet. Nou, helemaal goed, dankjewel. Hey,
0: wilt u meespelen met Raad van die Staat? Nummer is 0314-377-970. Als u belt met de studio en u geeft het juiste antwoord, dan krijgt u van ons een waardebon thuisgestuurd. De aanwijzingen zijn: niet iedereen is van mij gecharmeerd. Ik kan gevaarlijk zijn. En de derde, ik ben er voor verschillende doelen. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond met Anton.
0: Dag Anton.
8: Ik dacht een slang.
0: Een slang? Ook niet Anton.
8: Nee, een drone.
0: Nee, een drone zoeken we ook niet. Nee.
8: Een drone ook niet.
0: Nee, hey, okay, dankjewel. Jeroen, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, mijn schet.
0: Hoi.
9: Is het een zijschet?
0: Een zijschet, ook niet. Bedankt, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Roel Hakvoort, hallo.
0: Hoi.
1: Ik zat aan vuur te denken.
0: Vuur? Zoek ook niet, Roel. Nee, Ruud. Zoek er anders. Hé, dankjewel. Jo, hoi. Met René, goedenavond.
2: Goedenavond René, ik denk dat het de spits is van Go Eagles, want die is ook niet gewenst af en toe en die maakt er helemaal niks van.
0: Nou ja.
2: Maar ik weet niet zeker of ik het goed heb. Maar
0: nou, ik weet wel zeker dat je het niet goed hebt.
2: Ja, nee, dat
0: ja, heel goed, dankjewel.

0: Hoi. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
1: Ja, Christine.
0: Ja.
1: Een hamer.
0: Een hamer. Dat is een heel ander antwoord, maar ook niet.
1: Ja.
0: Hey, prima. Dankjewel, Christine. Joeroe. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
2: Hey, met Dinant.
0: Dinant.
2: Ik denk dat er medicijnen zijn.
0: Medicijnen zijn het ook niet, Dinant.
2: Oké, dank je.
0: Jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond met Stan.
0: Stan.
3: Ik denk dat het bladeren zijn.
0: Bladeren zijn het ook niet. Nee.
3: Jammer.
0: Hé, hey, dankjewel Stan. Jo, hoi. Jo. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond met Theo Donkers. Ik dacht een doelpunt.
0: Een doelpunt, ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi.
4: Bedankt.
0: Jo. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, Springertubeschaffer. Ik dag aan de zon.
0: De zon zoeken we ook niet.
5: Helaas.
0: Hé, hey, bedankt. Hoi.
5: Jo.
0: Ideaal, goedenavond.
6: Met Daniel.
0: Hoi.
6: Ik dacht vlinders.
0: Vlinders, zeg je?
6: Ja. Vlinders.
0: Ja, nee, zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Okay. Jo. Oh. Goed, volgende beller. Ideaal. Oh, die heb ik nog niet. En we gaan even een stukje muziek doen.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond, met Wim.
0: Wim.
1: Heet water.
0: Heet water, zoeken we ook niet.
1: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Yo. Yo, hoi. Goed, ik zal u de vierde aanwijzing geven. En ik besta uit twee delen en daarmee bedoelen we het antwoord. Het is wel aan elkaar geplakt, maar je kunt ze misschien wat loshalen. Even kijken, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Mevrouw van Leuzen, goedenavond. Ik dacht een keukenmes.
0: Een keukenmes zoeken we ook niet. Hey, dank u wel. Doei.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, meneer Benny.
0: Dag Benny.
1: Ik zat te denken aan paddenstoel.
0: Paddenstoel zijn het ook niet. Nee.
1: Oké.
0: Hé, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Arjan. Ik heb nu bedacht dat het onweer is.
0: Onweer? Moet je toch nog weer wat anders bedenken.
2: Wat vind ik? Gaan we weer doen. We gaan wat anders bedenken.
0: Jo, hoi. Met René, goedenavond.
3: Hallo René. Ik denk een fatbike.
0: Een fatbike? Ook niet. Nee. Hé, dankjewel. Jo, hoi. Goed, de eerste vier aanwijzingen nog een keer. Hier zijn ze. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. Ik kan gevaarlijk zijn. Ik ben er voor verschillende doelen. En de vierde is, ik besta uit twee delen. Ideaal, goedenavond.
4: Nee, dat was nog een keer.
0: Mooi.
4: Ik denk dat het hoerigeren is.
0: Nee, ook niet.
4: Godverdomme, je maakt me lastig.
0: Ja, ik maak het lastig vanavond. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Christine.
0: Ja, hoi.
5: Ik dacht een wervelstorm.
0: Wervelstorm, hele mond vol, maar ook niets. Nee, we zoeken wat anders, okay. Christine. Nou. Hey, bedankt voor bellen. Yo, yo. Meteen volgende beller. Ideaal, goedenavond.
6: Als je het bij elkaar ruimt, kom in één te
0: ruimen. Zoeken we ook niet. Hey, bedankt. Yo, Tom. Ideaal, goedenavond.
7: Hallo, ik denk een mes.
0: Zoeken we ook niet. Nee. Oh. Hey, dankjewel. Jodo.

0: Met René, goedenavond.
1: René, ik heb er heel lang over nagedacht, maar nu weet ik waar het is.
0: Nou.
1: Het is mijn schoonmoeder.
0: Nou, dat weet ik niet zo. Maar moet je nog langer denken, want

0: Het is niet het antwoord, dus... Ja.
1: Ik denk... Ah,
0: jee, wat met René, goedenavond.
2: Hallo, mijn Lisbeth.
0: Lisbeth.
2: Hoi, is het puntenrad?
0: Is het ook niet? Nee. Ah. Hey, dankjewel. Jodo. Ideaal. Goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Is de spinnenjager.
0: Hey, zoeken we ook niet, Gert. Hé, hey, bedankt. En we gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal. Goedenavond.
4: Met Daniel.
0: Hoi.
4: Ik dacht een gasfles.
0: Een gasfles. Ook niet, Daniel. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
5: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi.
5: Is het bestek?
0: Bestek ook niet. Hé, hey, dankjewel Leo. En we wachten even op de dingen. Ja, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, Christine weer.
0: Mooi.
6: Is het misschien voetbal?
0: Voetbal ook niet.
6: Dat kan ook gebeuren.
0: Ja, hé, hey, joh. Hey. Goed, de vijfde aanwijzing is... Het tweede deel is iedereen gek op. Dus het tweede deel is iedereen gek op van het antwoord. En ik vind hem iets discutabel, maar...

0: Nou, ik zal ze u 4:30 nog even op een rij zetten. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. Ik kan gevaarlijk zijn. Ik ben er voor verschillende doelen. Ik besta uit twee delen. Dus het antwoord en het tweede deel is iedereen gek op. En ik heb daarbij gezegd, deze twee ja, zijn een klein beetje discutabel. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Vreemd Huig met Uit de Zundervuur. En ik wil proberen het goede antwoord te geven.
0: Nou, probeer het. Zeg het eens.
1: Ik denk ettensoep.
0: Ettensoep. Zoeken we ook niet. Hey,
1: jammer.
0: Heel bedankt. Joei.
1: Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het spek?
0: Spek zoeken we ook niet. Ideaal, goedenavond.
3: Met Wim.
0: Wim.
3: Slagroomspuitbus.
0: Slagroomspuitbus. Zoeken we ook niet, Wim.
3: Oké. Okay.
0: Hé, hey, dankjewel.
3: Yo,
0: ideaal. Goedenavond.
4: Met Leo.
0: Hi.
4: Is een choco-ijsje?
0: Nee, zoeken we ook niet een choco-ijsje. Hé, hey, okay. Dankjewel. Yo, hoi. Ideaal. Goedenavond.
5: Dag, met Arjan.
0: Hoi.
5: Ja, we zijn er helemaal uit. Toch wel, het wordt een zakmes.
0: Een zakmes. Moet je weer teleurstellen. Is het er niet?
5: Wat verdikkie.
0: Hey, dag Arjan.
5: Hoi. Hoi, hoi.
0: Ideaal, goedenavond.
6: Met Theo Donkers, ik dank een voetbal.
0: Een voetbal, ook niet. Hey, dankjewel. Hoi Theo. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, René, nou, met Benny.
0: Hoi.
7: Is er een zuurstok?
0: Een zuurstok, ook niet. Nee.
7: Oké, okay, hey,
0: dankjewel. Joei. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, Harry Nijlers, goedendag.
0: Dag, Harry.
8: Politiehond.
0: Een politiehond, ook niet. Hé, hey, dankjewel, Harry. Joei. Ja. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met
0: Gert. Hoi.
2: Is spaghetti.
0: Spaghetti, ook niet. Hé, hey, dankjewel, Gert. Met René, goedenavond.
9: En mevrouw Van Leuzen.
0: Hallo.
9: Een voetbalwedstrijd.
0: Een voetbalwedstrijd zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Ik zal de zesde aanwijzing erbij doen. Ik ben niet altijd te koop. Dus ik ben niet altijd te koop. Ideaal, goedenavond.
9: Vaatwastabletje.
0: Zoeken we ook niet.
9: Ja.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond.
10: Ja, hallo, met Julian.
0: Dag Julian.
10: Ik denk dat het een schaar is.
0: Een schaar? Het is ook geen schaar, Julian.
10: Ja, doe nog even de groet aan Hugo en Thomas Dalhuizen.
0: Ja, helemaal goed. Joe, hoi. En met deze ook gedaan. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, met Margreet. Asperges.
0: Asperges, zijn het ook niet, Margreet.
9: Oké. Okay.

0: Ideaal, goedenavond.
1: René.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Bas.
0: Bas, zeg het dus.
1: Ik denk dat het een rookworst is.
0: Een rookworst is toch niet? Hey, dank je. Yo. Ideaal, goedenavond.
2: Christine.
0: Hoi.
2: IJstaart.
0: IJstaart, ook niet Christine. Nee.
2: Ook hey, niet.
0: Dankjewel. Okay. Joero. Hey. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, een suikerspin.
0: Een suikerspin, ook nog niet.
2: Oké. Okay.
0: Hey, dank
2: ik
0: je.
2: Ik moet dan wat zeggen. Dus.
0: Ja, jo. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond,
0: Matteo
3: Donkers. Ik denk een
0: weggevertje. Is toch niet een weggevertje? Nee. Hé, hey, dankjewel. Jo.
3: Jo.
0: Met René, goedenavond.
4: René, met Arjan. We gaan nu voor de pepernoot, hoor.
0: Pepernoot, of nou niet?
4: Nou, er komt geen pepernoot van.
0: Nee.
4: Ja, dankjewel.
0: Ideaal, goedenavond.
5: Hé, met Dinant.
0: Hoi, Dinant.
5: Ik denk dat het de bokbier is.
0: Ook niet, nee. Hé, hey, dankjewel. Yo, hey. Goed, we wachten even een volgend stukje muziek of op een beller. Met René, goedenavond.
6: Hey René, Frank nog een keer. Hey. Onder de poging doen.
0: Ja.
6: Volg mij is boerenkool.
0: Boerenkool, ook niet, nee. Hey, dankjewel Frank. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond met Dini.
0: Hi.
7: Hi, is de waterkoker?
0: Een waterkoker, ook niet, Dini.
7: Oké.
0: Okay, hey, dankjewel. Jodo. Ik doe de zevende aanwijzing erbij. En dat is de volgende. Ik zorg soms voor angstige momenten. Daar moet wel wat voor gebeuren, maar ik zorg soms voor angstige momenten. Om het even compleet te maken, alle zeven op een rij. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. Ik kan gevaarlijk zijn. Ik ben er voor verschillende doelen. Het antwoord bestaat uit twee delen. En het tweede deel is iedereen gek op. En dat zei ik al eens een klein beetje discutabel. Ik ben niet altijd te koop. En deze tijd zeker niet, denk ik. Gaat weer komen. En de zevende aanwijzing is, ik zorg soms voor angstige momenten. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, vuurstugen.
0: Nee, stop. Ja, ik sta bij bedoeld. Nee, is niet Margreet. We zoeken wat anders.
2: Okay.
0: Hey, dankjewel.
2: Okay.
0: Jodo. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Arjan.
0: Arjan.
8: Dan moet het toch een nachtmerrie zijn.
0: Ja, ik zou er bijna van krijgen, maar het is niet het goede antwoord.
8: Oh, ik ga naar bed, ik ben er klaar mee.
0: Dag Arjan.
8: Yo, hoi.
0: Ideaal, goedenavond.
9: Ja, nee, maar ben je nog een keer. Ik denk aan een tompoes.
0: Een tompoes is het ook niet. Nee.
9: Oh, okay,
0: nee, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Ja, ik weet het nu zeker dat mijn broertje het in ieder geval niet goed heeft.
0: Nou, laat horen dan.
10: Ik heb geen ontdorst, maar ik weet het niet precies. Maar
0: wat denk je wat het is?
10: Ik mijn antwoord en nu stop ik ermee.
0: Nou, laat eens horen. Wat is jouw antwoord?
10: Dat was een... Doei, doei.
0: Jo. Nou, ik heb het antwoord niet gehoord. U misschien wel, maar ideaal, goedenavond.
11: Goedenavond met de jongen. Doet erom. Is het vuurwerk?
0: Vuurwerk zoeken we niet.
11: Nee.
0: Yo, dank u wel. Jodo. Ja, en ergens heeft het ook wel met vuur te maken. De mensen, ja, kan erin zitten. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
12: Met Dina.
0: Hi.
12: Hi. Is het karbietschieten?
0: Karbietschieten is het ook niet, Dina.
12: Oh.
0: Hey, jo, dankjewel. Jodo. Jo. Ideaal, goedenavond.
13: Goeiedag, Arthur Sissing.
0: Hoi, Arthur.
13: Hoi, ik dacht mobiele airco.

0: Dat ook niet. Nee, we zoeken wat anders, Arthur.
1: Hey. Oké,
0: hoi. Bedankt. Yo. Ideaal, goedenavond.
1: Maar Daniel.
0: Hoi.
1: Ben je daar oliebol?
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hey, okay. Dankjewel. Joi. Ja, in het antwoord zit een andere omschrijving van geld in. Er zit wat vuur in bepaalde momenten. Ideaal, goedenavond.
2: Hallo met Huub, ik dacht aan een pompoen.
0: Een pompoen, Huub, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is inderdaad het juiste antwoord. Top. En ik zei, het antwoord bestaat uit twee delen. En het tweede deel is iedereen gek op. Het tweede deel was dan de poen. Ik zei net met het geld, angstige momenten. Dat is weer met Halloween. Huub, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Als je dadelijk even terug wil bellen naar de studio, gaan we jouw adresgegevens noteren en dan sturen we jou de waardebon op. En waar bel je vandaan, Huub?
2: Uit Doetinchem.
0: Uit Doetinchem. Nou, hartstikke mooi dat jij of jullie ook meespelen en luisteren. En wij gaan dadelijk de bon opsturen als je even terugbelt. Ja?
2: Ja, goed. Dankjewel.
0: Yo, Huub. Bedankt. Hoi. Joris, Huub had het goed. Wij zochten dus een pompoen. Niet iedereen is van mij gecharmeerd. Ik kan gevaarlijk zijn. Ik ben er voor verschillende doelen. Ik besta uit twee delen. De tweede deel is iedereen gek op. Ik ben niet altijd te koop. En ik zorg voor angstige momenten. En dat dus allemaal met de pompoen. Een hele mooie raad waar die staat van Rijnt en Gerry Fokking. En Huub die krijgt van onze waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Selhem. En Linda bedankt voor het aannemen van de telefoon. Tot na 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Prachtig mooi, deze van Lucas en Gea, die staat op een cd en die is getiteld Met een lach door het leven en hoor het nummer Zeg toch. En met deze hele mooie Nederlandstalige plaat begonnen we aan het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk met weer een hele lange raad waar die staat met veel bellers en ook een heel aantal bellers die we nog niet zo heel vaak aan de telefoon hebben gehad. En dat is mooi om te horen dat mensen ons weten te vinden, Radio Ideaal of Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink, rond 9:15 heb ik Ons Ideaal, onze promotieplaat, om 9:30 instrumentale muziek en lekker veel non-stop muziek in dit tweede uur Sterk Zondagswerk.

0: Lekker vrolijk nummer van Perry Zuidam. Ik wil een knoopje aan je bloesje zijn. Daarvoor Wilma, als je verliefd op een jongen bent. En daarvoor nog een Duitsstalige van Die Flippers. We kregen vanavond nog een telefoontje van Tom. Hij wilde graag een plaat horen. Nou, dat gaan we zeker doen, Tom. De volgende is voor jou. En de volgende is Ons Ideaal, onze promotieplaat. Ik zei het al, muziek uit de buurt. En hij heeft het over de zangeres Belinda Kinnaar. Ze heeft een nieuwe single gemaakt en die is getiteld Het is mijn leven.
1: Dit is deze week Ons Ideaal.

Een plaats met een fantastische tekst. We hadden het over Danny Christian en het nummer is getiteld Samen Gaan. Daarvoor een hele mooie van Boas en Angel By My Side. Sonja kwam er voorbij met L'Amour. En de eerste in dit rijtje was ons ideaal, onze promotieplaat. Prachtige plaat trouwens van Belinda Kennaar. En Het Is Mijn Leven. Op de zondagavond rond 9:30 altijd instrumentale muziek op Radio Ideaal en Ideaal Plus. En dat gaan we ook zeker vanavond doen. En deze wil ik even speciaal voorbij laten komen voor mijn vrouw Yvonne, die afgelopen woensdag jarig is geweest. En ik weet zeker dat je deze mooi vindt.

Lindsay, jij bent het mooiste meisje. Daarvoor Frans Bauer. Ik geef je een knuffel. Duitsalig muziek van Semino Rossi. En de instrumentale was van het Dolomieten Sextet Linz. De volgende dialectmuziek. MUZIEK

Ja, Sterk Zondagswerk is bijna ten einde, nog ruim 1 minuut te gaan. En dan is dit programma ook weer afgelopen. Ik heb met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. En ik mag hopen dat u met heel veel plezier dit programma hebt beluisterd. Volgende week zondagavond zijn we weer om 8 uur met dit programma. En natuurlijk ook om 20:30 weer met Raad van die Staat. Blijf afgestemd op de uitzendingen van Radio Ideaal of Ideaal Plus. En ja, ik zeg het vaker, voor het laatste nieuws kijkt u op onze website rtwideaal.nl. Een hele goede week wat u allemaal gaat of moet doen. Misschien hoeft u wel helemaal niks. Nou, ook lekker. En dan lekker genieten van Radio Ideaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgelopen.

afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.